NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Rowland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
4: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.
6: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
5: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar dat water dringt moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. En daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
2: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
1: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroefde militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
3: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
1: En de estafette mannen die pakten het brons. Het weer nog. Vanuit het westen trekken naar buien over het land. Vanmiddag is het grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Luister naar de mooiste klassieke muziek. Van Bach tot Mozart in De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
5: Ja, stop. Dit stuk.
6: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
7: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Jeff Buckley's versie van Hallelujah is wereldberoemd. Wie was de man achter die unieke stem? De documentaire It's Never Over Jeff Buckley vertelt het verhaal over zijn leven, muziek en zijn veel te vroege dood. Vanavond in het Uur van de Wolf, 22:30, NTR NPO 2.
14: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV.
5: De Ochtend met Andrea van Pol.
15: Wakker geworden met een ongekend geluid, een getik. Wat? Huh? Tot het op me doordringt. De zegen van regen. Maar nu even praktisch. De honden blijven stokstijf in hun manden en ik weet bij God niet waar ik een jas heb liggen. Dan maar toch even een sprintje trekken. Goedemorgen.

0: dat was wel een stevig regenbuitje. In jazz-style hoorde je deze prelude voor piano van Kapustin, gespeeld door Stephen Osborne. Goedemorgen, maandag 17 augustus. Welkom bij de ochtend. Rain or shine. Nieuws met een klassieke regenjas. Als eerste kijken we naar de voorpagina's van de krant. Ik heb ze hier voor me liggen. Veel sport, Nederlandse successen. Stefan Nielsen. Hebben jullie het gezien? Sensationeel pakt hij goud op de 1500 meter. En het AD heeft onze premier Jette. Verschiet van kleur, staat er in de Telegraaf. Hij draagt bij het WK een oranje shirt. Bij een wedstrijd van Nederlands elftal. En later een lichtblauw-wit Argentijn shirt wanneer zijn partner speelt. Dat belooft nog wat wanneer de twee landen tegen elkaar moeten. En NRC die zit nog in het hete weer in Zuid-Europa. Wapperen. Tegen de warmte is daar de kop. Een Spaanse vrouw heeft een waaier voor haar gezicht. De verkoop van Spaanse waaiers gaat door het dak. Nou, hier waaieren we niet, maar alleen maar coole gasten. Erik Mulder, techniek, en Jacobus den Heerden, muziek. Nou, meneer Jacobus, goedemorgen. Oh,
1: Daar ben ik.
0: Cool, is heel cool in collectie.
1: Ja, is heel rustig.
0: Heb jij gekeken naar atletiek, hockey?
1: Ik heb wel wat snippets zo meegekregen. Ja, dat is wel aanstekelijk, hè, om naar te kijken. Ja,
0: ik vind zeker. Het wel heel erg leuk.
1: Vooral die Nelissen, die sprong eruit.
0: Ja, zo zeg.
1: Ja,
0: leuk. En hoeveel vaart heb je in de muziek? Begon al, jazzy is, hè?
1: Precies, de scholen beginnen weer. Het is maandagochtend en de hitte is weg. Dus we gaan allemaal weer gewoon aan de slag. Dus dat hoor je muzikaal ook wel een beetje terug, ja.
0: Met vliegende vaart. We gaan beginnen. Fijn dat je luistert. Tot 9 uur is dit de ochtend.

0: Uit de Doornroosje-suite van Tchaikovsky hoorde je het vierde deel, Panorama, door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Mieczysław Rostropowicz. Nou, het is maandag en dan moeten we weer onze hersens laten kraken. De opgave van het cryptogram die luidt: resonerende familie van de toonbank. Resonerende familie van de toonbank. Nou, je weet het, als je een antwoord hebt, stuur dat dan via de NPO Luister-app. En inspreken mag altijd en mailen natuurlijk ook. deochtend@kro-ncv.nl. Jacobus, wat kunnen ze winnen?
1: Ja, het is de laatste week van het inmiddels legendarische dubbelwandige glas.
0: Welbegeerde glas.
1: Van de ochtend.
0: Dus, ja, nog één weekje.
1: Er zijn nog 5 stuks deze week. Dus
0: ga ervoor.
1: De tijd dringt.
0: Dus ik wens je heel veel succes. De opgave is dus resonerende familie van de toonbank.

0: Deze vrolijke muziek kwam van Giuseppe Tartini uit zijn Concerto Grosso, hoorde je het derde deel, door het ensemble 415, of wat 415, onder leiding van Chiara Banchini. Ja, van het Italiaans gaan we naar het Duits, want vandaag is Hanko Jurgens mijn ontbijtgast, historicus en onderzoeker bij het Duitslands Instituut. Morgen, Hanko.
1: Ja, moin. Moin. Oh, moin. Dat zeggen ze in Noord-Duitsland.
0: Ja, zeggen ze dan moin? Oh, dat is een beetje Fries.
1: Ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat voor nieuws valt jou vandaag op?
1: Nou, ik zou bijna zeggen, ik ben uitgeweken naar het Financiële Dagblad. Want daar staat een hele uitgebreide reportage over de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. En die verkiezingen zijn heel bijzonder eigenlijk, omdat op dit moment de AfD meer dan 40% in de peilingen heeft. En 6 september wordt er gekozen.
0: Ja.
1: En als een aantal partijen niet de kiesdrempel halen, zou het zomaar kunnen zijn dat de AfD de grootste wordt. En ja, de grootste wordt het sowieso, maar zeg maar de absolute meerderheid krijgt. En dan dus een eerste minister-president levert. En dat zou echt een enorme schok zijn in Duitsland.
0: Ja.
1: En Hendrik Hekking is de correspondent die van Financieel Dagblad, standplaats Frankfurt, vond ik wel grappig. Want daar zitten de beurs, hè, de DAX, dus niet in Berlijn. Die is dus naar Sachsen-Anhalt getogen om daar een reportage over te schrijven.
0: Ja, ja. En AfD voor degene, hè, Alternatieven voor Duitsland, dat is de ultra-rechtse rechtse partij. En je zegt minister-president, want elke deelstaat heeft dan zijn eigen regering.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja,
1: en zijn eigen landtaak. Ja. En die regering is ook machtig vaak, want die is ook afgevaardigde in de Bondsraad. Dat is zeg maar de Eerste Kamer. Dus de minister-presidenten in Duitsland stellen echt heel veel voor. Het zijn belangrijke mensen en kunnen ook best veel bereiken. En natuurlijk in een deelstaat zelf kunnen ze natuurlijk ook behoorlijk beleid voeren, omdat het een federaal land is. Waar die deelstaten dus toch op een aantal terreinen in ieder geval zeggenschap hebben.
0: Ja, ja.
1: Lang niet alle terreinen, hoor.
0: Ja, je zegt het heeft enorme consequenties. Kan je iets noemen waarvan je denkt dat...
1: Ik denk me eerlijk te zijn dat het heel veel gaat over symboolpolitiek. En ik denk, stel voor dat, dat ze de minister-president kunnen leveren, dan kunnen ze op het gebied van cultuur bijvoorbeeld en misschien ook wel onderwijs best veel bereiken. Maar de grootste consequenties zijn in Berlijn. Want in Berlijn zit een regering van onder leiding van Friedrich Merz. En die is heel wankel eigenlijk. Dat loopt niet goed en dat gaat niet goed. En het succes van de partijen in deelstaten straalt af op Berlijn. Nou, dit is dus bepaald geen succes. En als dus blijkt dat in Sachsen-Anhalt de partijen SPD en CDU eigenlijk geen deuk in een pakje boter kunnen slaan, dan krijg je dat straalt enorm af op de politiek in Berlijn.
0: Ja.
1: En dat zal het imago van Merz bijzonder slecht doen. En ook van de leiding van de SPD. En dus ik denk dat het vooral, en ook sowieso het politieke klimaat is dan, je zou kunnen zeggen, verziekt. Omdat de AfD in Duitsland ligt veel gevoeliger dan bij ons de PVV. Er zijn dan toch, de AfD is bovendien ook een veel rechtsere partij eigenlijk. Hè? Die zit echt in het rechtse spectrum.
0: Ja.
1: Dus dat zal enorme consequenties hebben, denk ik.
0: Ja. Nog even kort, want je wilde het ook over het Europees Parlement hebben. En pro?
1: Ja, ik vond het heel grappig. In Trouw staat een artikel over van Judith Hermsen over de discussie waar pro zich moet aansluiten in het Europees Parlement. Ofwel bij de Europese Groenen of bij de Sociaaldemocraten, de SND-fractie. En ja, dat is eigenlijk een onderwerp waar ze zich een beetje voor afgesloten hadden. Maar ze moeten namelijk kiezen. Dus ze moeten bij één van de twee partijen zich aansluiten. En voor beide is eigenlijk veel te zeggen. En het is eigenlijk ook heel erg slecht als ze bij één van de beide partijen niet vertegenwoordigd zijn.
0: Ja.
1: En dan is het natuurlijk vooral belangrijk dat de SND, de Sociaaldemocraten, dat is echt een machtsverhouding. machtspartij. Die hebben 136 zetels in het Europees Parlement. En als ze daar wegvallen, dan denk ik dat dat heel slecht is. Ook voor Nederland trouwens, want Nederland kan ook invloed uitoefenen via die partijen. Terwijl de Groenen met 53 zetels een hele belangrijke oppositiepartij zijn. En ook op die manier invloed uitoefenen. Maar ik zou zeggen, als je nog invloed wil hebben in Europa, sluit je dan maar aan bij de Sociaaldemocraten, denk ik. Maar goed, het is een discussie die eigenlijk bizar is. Want nergens in Europa hebben de Sociaaldemocraten en de Groenen één partij gevormd. En in Europa zijn het gewoon heel duidelijk twee totaal verschillende partijen.
0: Zo, ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja, goed dat je daar even op wijst.
1: Ik krijg nog een staartje.
0: Even tot slot, jij wil muziek, tenminste, je wil de twee vioolzusjes, Camille en Julie Berthollet. Wil je dat die, waarom? Wat heb je?
1: Ik vond dat ze een heerlijke tango uitvoeren van Gerardo Matos Rodriguez, La Comparsita uit 1916. En het is heel vrolijk om de morgen mee te beginnen.
0: Fijn, dankjewel. We gaan er naar luisteren.

Anko Jurgens, onze ontbijtgast, had het helemaal goed. Het is een heerlijk muziekje om mee wakker te worden. Van Gerardo Matos Rodriguez hoorde je La Comparsita door de zusjes Bertolet en pianist Guillaume Vincent.

0: van Maurice Ravel hoorde je de Pavane pour une infante défunte door het Orchestre National de France. Het is precies 7:30, tijd voor het nieuwsoverzicht. België krijgt de grootste natuurbrand in zijn geschiedenis niet onder controle. In de Hoge Venen, niet ver van de grens met Zuid-Limburg, is zo'n 3000 hectare bos in vlammen opgegaan. Bewoners van een Waals dorp mogen nog niet terug naar huis. Ook een deel van het Duitse stadje Monschau is ontruimd. Een brandweerman bij de VRT.
1: Ja, blussen is onmogelijk vandaag. Hè. Maar wel zorgen dat hetgeen dat opflakkert zo snel mogelijk neergeslagen wordt. En dat het verder niet in de dennenbomen vooral kan geraken of in de heide.
0: Het probleem is dat de brand ondergronds woekert. En de veenbodem is brandstof. Natuurbrandonderzoeker Max van Gerrevink bij BNR.
2: Op meerdere plekken tegelijk zie je dat het vuur eigenlijk de bodem ingetrokken is. En kan dus op verschillende plekken weer omhoog komen. Ja. En krijg je verschillende punten waar het eigenlijk brandt. En dat maakt het zo moeilijk om te blussen.
0: Van Gerrevink verwacht dat de veenbrand in België nog weken en misschien wel maanden kan woeden. Op het allerlaatste moment heeft president Trump gezegd dat hij veel minder wil meebetalen aan een grote militaire oefening. Samen met Zuid-Korea. Hij vindt de oefening, die vandaag begint, te duur. NOS-correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Ja, hij zegt daar dan ook nog bij, ik heb de president van Zuid-Korea, met wie hij een iets moeizame relatie inmiddels wel heeft. Ik heb hem gevraagd om bij te dragen aan het denucleariseren van Iran. Daar zei hij nee op. En daar is Trump dus ook wel echt gefrustreerd over. Dus dat lijkt nog een bijkomende trigger hier.
0: Voor Zuid-Korea is het hoe dan ook slecht nieuws. Het land had de noordenburen juist nu willen imponeren. Het verhaal gaat dat Noord-Korea tienduizenden soldaten naar Rusland wil sturen om mee te vechten tegen Oekraïne. In een groot deel van Nederland is de vakantie vandaag voorbij. Het wordt weer stressvol, maar toch, het is wel degelijk mogelijk om het vakantiegevoel vast te houden, zegt arbeidspsycholoog Sandra Blijenberg bij de NOS.
4: Ik denk dat het belangrijkste is om te kijken welke elementen gedurende je vrije dagen jou dat gevoel geven. En om die elementen terug te nemen in je dagelijks leven. Dus denken aan zorg voor voldoende herstelmomenten op de dag. Zorg voor regie over je tijd, momenten van ontspanning. En ik denk dat als je een paar van die elementen mee kan nemen, dat dat zeker bijdraagt aan het vasthouden van dat gevoel van ontspanning.
0: En dat is ook voor iedereen verschillend, stelt Blijenberg. En voor weer verkeer staat hier weer naast me Jeroen Dirks. Jeroen, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen Andrea. De regen trekt nu snel naar het oosten weg. Het wordt dan weer zonnig. Blijft wel een bui mogelijk de hele dag. Bij een zwak tot matige noordwestelijke wind wordt het 19 tot 21 graden vandaag. Er staat 61 kilometer file op dit moment. Dat is eigenlijk reuze weinig voor een maandagochtend. Dus ik noem ook geen specifieke punten waar ze staan.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: was deel 3 uit de beroemde derde symfonie. Oftewel de Eroica van Ludwig van Beethoven, Jacobus. Maar wel een beetje een andere uitvoering. Want
1: zeker.
0: Symfonie, ik vond...
1: Ja, maar kijk, in de tijd van Beethoven had je natuurlijk nog geen Spotify of cd's of laat staan of lp's. Dus als je zo'n grote symfonie in de huiskamer wilde spelen, dan moest je teruggrijpen op kleinere bezettingen.
0: En dat gebeurde
1: solo,
0: in die tijd ook.
1: Piano vierhandig, of zoals in dit geval een pianotrio. Dus dan werd er een soort kleine versie gemaakt van zo'n symfonie. En dan kon je hem thuis ook spelen.
0: En, niet de minste,
1: deze
0: zie ik.
1: Drie sterren, ja, nee, Leonidas Kavakos en Yo-Yo Ma en Emmanuel Ax, die zijn bezig met een heel project om al die symfonieën van Beethoven in deze bezetting op te nemen. En daar is dit weer een nieuw voorbeeld van.
0: Dus het is een hele nieuwe, een nieuwe cd of een nieuw album.
1: Ja, het is van een nieuw album. Ja.
0: Mooi.
1: Beethoven for Free.
0: Oh, Beethoven for Free. Van Beethoven naar Handel.

0: Dat was Patricia Petitbon, sopraan. Zij zong La Sciacchiopianga uit Rinaldo van Georg Friedrich Händel. En ze werd begeleid door het Venetië Barok Orkest onder leiding van Andrea Marcon. Ja, we zijn toe aan het krantenoverzicht van maandag 17 augustus. Samengesteld door Jaap Frieso en meegelezen door Jeroen Dirks.
1: Ja, bij vakbonden en werkgevers groeit de hoop op een sociaal akkoord met het kabinet. Meldt de Telegraaf. Ingewijden vertellen aan de krant dat er momenteel informeel overleg gaande is over de sociale zekerheid. En mogelijk worden de bezuinigingen op uitkeringen overbodig door in te zetten op een nieuwe opzet van de WIA en de economie te stimuleren.
0: Het initiatief voor het informele overleg lijkt vooral van de werkgevers te komen. Vakbonden zijn nog wat huiverig. Ze zijn bang dat het kabinet na een polderakkoord alsnog gaat bezuinigen. Dan kan het lijken alsof de vakbonden mede verantwoordelijk zijn voor die bezuinigingen. De hoop bij de overleggende partijen is dat PRO zich uiteindelijk bij het polderakkoord gaat aansluiten.
1: Maar dat gaat alleen gebeuren als alle toekomstige bezuinigingen op het sociaal vangnet van tafel gaan, zegt Jesse Klaver in NRC. De leider van PRO wordt vanavond om 19:30 verwacht op het ministerie van Algemene Zaken voor overleg met de premier en de vicepremiers. Premier Jette wil binnen 2 weken voldoende steun geregeld hebben in beide kamers.
0: Hoogspel, zegt Jesse Klaver daarover. Hij noemt de strategie van premier Jette heel risicovol. Het kabinet heeft geen keuze gemaakt over links of rechts te willen en wil iedereen te vriend houden en dat is niet realistisch, vindt Klaver. Klaver is ook verbaasd dat minister Eelco Heijnen vanavond niet aanschuift bij het overleg. Ik kan me niet herinneren dat de minister van Financiën niet bij een begrotingsoverleg was. Aldus Jesse Klaver tegen de NRC.
1: De verkoper van sterilisatieclips informeert patiënten niet over de mogelijke risico's. Trouw meldt dat de zogenoemde filshi-clips bij vrouwen door het lichaam kunnen gaan zwerven. Ja, dat leidt natuurlijk tot veel pijnklachten. Sterilisatieclips zijn kleine klemmetjes die zijn gemaakt van titanium en siliconen en worden sinds de jaren 80 gebruikt. Ze waren jarenlang een van de meest gebruikte manieren voor vrouwelijke sterilisatie.
0: Trouw sprak meerdere vrouwen die veel pijn hadden, maar jarenlang niet werden geloofd. De pijn in haar buik werd afgedaan als stressklachten, zegt Changita Verveer. Later blijkt dat de klemmetjes zijn losgeraakt en in haar buikholte rondzwerven en wel degelijk pijn veroorzaken. Femcare, de fabrikant van de Filshi clips, noemt de complicaties extreem zeldzaam, maar moet ook toegeven dat er nauwelijks klinisch onderzoek naar is gedaan.
1: En dan is de blauwvintonijn terug in de Noordzee. En daar willen Nederlandse vissers wel een graantje van meepikken. Het AD noemt de blauwvintonijn de Formule 1 wagen onder de vissen. Nog geen 20 jaar geleden was de vis hier bijna uitgestorven, omdat ze massaal werden opgevangen voor de sushi. Maar de terugkeer in de Noordzee heeft dan vooral te maken met de opwarming van het zeewater.
0: Europese vissers zijn de tonijnen al gaan vangen, maar Nederlandse vissers hebben een probleem. Naast de vis waarna ze op zoek zijn, mogen ze ook andere vissen vangen. Maar het gewicht daarvan mag niet meer zijn dan 20% van de totale vangst. Een blauwvistonijn kan wel 500 kilo wegen en daarmee wordt het kwotum meteen overschreden. De Vissersvakbond heeft een brief aan de staatssecretaris geschreven om het kwotum te verhogen, zodat de vangst van blauwvistonijn mondjesmaat mogelijk wordt.
1: Ja, met wierroken en frivole stropdassen vieren de Jehova's getuigen in Utrecht een wereldfeest. Dat is een kop boven een reportage in Trouw, een groot internationaal Jehova-congres dat afgelopen weekend in de jaarbeurs werd gehouden. Er kwamen 36.000 getuigen uit de hele wereld op af en dat is veel meer dan het aantal aanhangers van de Jehova's getuigen in Nederland zelf.
0: Bijzonder aan dit congres is dat er leden van het zogenaamd besturend lichaam uit de Verenigde Staten bij aanwezig waren. Dat bestuur bestaat uit 11 mannen die volgens de organisatie zelf gezalfde dienstknechten van God zijn. Zij geven geestelijk leiding, maar bepalen ook waar het geld van de Jehova's naartoe gaat. Vanuit de Jehova's in Nederland is eerder kritiek geuit op hun enorme macht. Trouw beschrijft beeldend hoe de Jehova's in de jaarbeurs elkaar zure matten doorgeven. Dat is snoep, hè? Terwijl het Amerikaanse bestuurslid spreekt over de dag dat de eindtijd aanbreekt. En dit vind je allemaal uitgebreid te lezen in de kranten van vandaag.

Mooi. Eerste deel uit het stuk over Jon Orkest, getiteld Come In, van Vladimir Ivanovich Martinov. Je hoorde Guidon Kremer, violist met Cremerata Baltica, die voerde het uit. Ja, het loopt bijna tegen 8 uur. Je krijgt van mij nog de herhaling van het cryptogram. De opgave is resonerende familie van de toonbank. Resonerende familie van de toonbank. Komen al allerlei oplossingen binnen. Iedereen wil dat glas. Wat gaan we in 2e uur doen? Nou, in het noorden van Nederland beginnen de scholen weer vandaag. Of zijn weer begonnen. En er zijn nog steeds leraren tekort. Maar het vak van leraar wordt populairder. Zowel hbo als op de universiteit. En wat is daar het verschil? Ik spreek daarover met een expert. En natuurlijk om 9:15 hebben we een vakantieverhaal. Een van die vakantieverhalen van jullie. Tot het nieuws van 8 uur hoor je muziek van Arensky. Dus ik zou zeggen tot straks.

0: NPO Klassiek. Ga mee op ontdekkingsreis door het leven van Ludwig van Beethoven. Het Belcher Quartet speelt 3 strijkkwartetten uit verschillende periodes van zijn leven. Geniale en prachtige muziek. Je hoort het live op NPO Klassiek. Luister mee. Morgen om 8 uur Beethoven in het zomeravondconcert hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival. Met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
1: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
3: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële problemen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt. En partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
2: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit. Dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
1: Het kabinet gaat ook in gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand in het appartement. De ebola-uitbraak in Congo heeft tot nu toe meer dan 2300 levens geëist, blijkt uit cijfers van de Congolese Gezondheidsautoriteit. Het is daarmee de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. Er zijn inmiddels al bijna 5000 besmettingen gemeld. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd Den Daas.
3: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
1: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Ze waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad van Ceuta niet in. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak van Panettiere is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Het kwartet wist in Birmingham de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië achter zich te houden. De estafette mannen werden 3e en het brons was een primeur voor de mannen op het Europese podium. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal. Ster.
4: Leren mediteren. Zen.nl.
5: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaihof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
9: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
10: Alfa Edelpils uit Limburg is gekozen tot 's werelds beste klassieke pils. De familiebrouwerij, 156 jaar oud, met een eigen waterbron, houdt vast aan een familierecept. Strikt geheim. De beste pils van de hele wereld. Dan ben je toch wel echt het Alfa-mannetje.

Ook al is de temperatuur gezakt en hebben we regen. Toch een heel warm muziekje, een Antilliaanse dans van Wim Statius Muller. Door hemzelf ook gespeeld. Ja, goedemorgen, welkom terug bij De Ochtend. Het is maandag 17 augustus. Zwemmer Maarten van der Weijden begint aan zijn laatste keer dat hij zwemt voor kankeronderzoek. Hij legt 270 kilometer af om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. De verwachting is dat hij op 22 augustus, dus zaterdag, aankomt in de Domstad. De zomervakantie is voorbij voor leerlingen uit het noorden van het land. Staatssecretaris van Onderwijs en Emancipatie Judith Thiele knipt het lintje door bij de opening van het schooljaar in Hengelo. De schooldeuren zijn dus weer geopend, maar het lerarentekort blijft een probleem. Toch is er hoop. Niet alleen de PABO, maar ook de universitaire lerarenopleidingen worden steeds populairder. Straks meer om 8:15. En Veilig Verkeer Nederland komt met de landelijke campagne. Onze scholen zijn weer begonnen. Minister van Infrastructuur van Waterstaat en Waterstaat Vincent Karremans is aanwezig bij de opening in Haarlem. En rond 9:15 hebben we weer een vakantieverhaal voor jullie. En natuurlijk ook heel veel mooie muziek. Dus fijn dat je luistert. Tot 9:00 is dit De Ochtend.

0: Het derde deel uit het concert voor twee violen en strijkorkest, BWV 1043, van Johann Sebastian Bach. Je hoorde Amandine Beyer en Alba Roca, dat waren de violisten. En Amandine leidde haar ensemble Gli Incogniti. En ik ga zo praten met een hoogleraar onderwijswetenschappen over het verschil tussen de HBO en universitaire opleiding tot docent. En daar heb jij, Jacobus, een professor.
1: Ja, mijn dochter gaat ook weer naar school vandaag. Ja. Die heb ik afgezet op station 9:15. Dus die staat op de Zwijnstein Express en dan begint het jaar weer.
0: Ja,
1: dus toen dacht ik, bijpassende muziek is wel mooi. Uit de Harry Potter films.
0: Ja,

0: Professor Umbridge heet dit stuk uit de Harry Potter film en The Order of the Phoenix. In het noorden van Nederland beginnen vandaag de basisscholen weer en er zijn nog steeds leraren tekorten. Maar de afgelopen jaren melden zich steeds meer studenten aan voor de PABO. En niet alleen voor de HBO-PABO, maar steeds vaker ook voor de academische PABO, de ALPO. Wat is het verschil? Jan van Tartwijk is hoogleraar onderwijswetenschappen en betrokken bij de academische PABO in Utrecht. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe komt het volgens u dat er meer jongeren leraar willen worden? Dat het weer populairder is?
1: Nou, in zijn algemeenheid is het zo dat jongeren wel op zoek zijn naar meer betekenisvolle banen. En daar hoort het leraarschap zeker bij. Dus dat is een algemene trend, dat mensen wel zoeken naar iets waarmee ze een zinvolle besteding vinden in hun professionele leven.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd zie je ook dat de salarissen in het primair onderwijs in de afgelopen jaren gelijkgetrokken zijn met die van het voortgezet onderwijs. Ja, en dat helpt gewoon ook.
0: Ja.
1: En ten slotte is het voor jongeren belangrijk dat je in je baan, dus ook in het leraarschap, veel ontwikkelmogelijkheden hebt.
0: Ja.
1: En dat is ook sterk verbeterd in de afgelopen jaren.
0: Ja, dus dat zijn alle elementen. Maar iedereen kent natuurlijk de PABO van HBO. En er is nu een academische opleiding bijgekomen, hè? De ALPO. Wat is de gedachte daarachter en wat is het verschil?
1: Nou, het bestaat al een tijd hoor. Het is al sinds mijn collega Theo Wubbels heeft in 2008 is die daarmee gestart. Het is overigens niet een nieuwe lerarenopleiding of een nieuwe PABO. Het is eigenlijk vooral een HBO-PABO in combinatie met een universitaire bachelorstudie.
0: Aha.
1: En dat is dan bij ons in Utrecht onderwijskunde. En bijvoorbeeld in Leiden, Amsterdam, Groningen, Nijmegen wordt dat gecombineerd met pedagogiek, de bachelorpedagogiek.
0: Ja.
1: En we hebben ook wel universitaire varianten die puur universitair zijn. Die zijn er sinds een aantal jaar. En die trekken ook steeds meer studenten. Maar die ALPO is dus echt die combinatie met een HBO-PABO.
0: En mijn vraag was inderdaad, wat zijn dan de grootste verschillen? Wat als ik die ALPO doe in plaats van de HBO-PABO?
1: Eigenlijk dus dat je de keuzeruimte hebt die je in de PABO hebt. Die wordt ingevuld met een universitaire opleiding. Dus het is relatief wat zwaarder. Ja, omdat je dus wel twee studies in 4 jaar probeert te doen. Je doet 2 studies in 4 jaar. En dat maakt het wel uitdagend. Hè? Dus, en die universitaire studie, dat betekent dat je op onderdelen meer diepgang krijgt. Hè? Dus als ik bij ons dan kijk naar wat er dan gebeurd is. Ik noem maar wat. Hè? We hebben dan onderdelen over schoolorganisatie of over leerprocessen. Nou, we kijken dan wat meer ook op een theoretisch fundamenteel niveau naar hoe bijvoorbeeld het geheugen werkt en wat dat voor consequenties heeft voor het onderwijs.
0: Ja, dus
1: en bij de pedagogiek gaat het dan meer om ontwikkel- en opvoedingsvraagstukken.
0: Ja, ja. En komt er dan een beetje verschil tussen de leraren onderling? Dat er een beetje wordt neergekeken misschien op de hbo'ers? Of merk je daar iets van verschil op scholen? Ja.
1: Nou, het probleem is, het zijn natuurlijk altijd, ook als ze afstuderen, zowel van de PABO als van de universitaire variant, dus de ALPO, het zijn altijd natuurlijk beginnende leraren.
0: Ja.
1: Die zeker ook nog in de eerste jaren routine moeten ontwikkelen. En dat is ook wel een beetje de uitdaging hoor. Dus het zijn mensen die zeg maar meer theoretisch, analytisch veel in huis hebben. En op termijn is dat heel belangrijk. En ze ontwikkelen zich ook relatief snel, blijkt uit onderzoek van collega's in Groningen. Maar het is, je hebt gewoon wel even de tijd nodig om die routine te verwerven.
0: Ja.
1: En dat geldt zowel voor de PABO, de reguliere PABO afgestudeerden, als voor de ALPO afgestudeerden.
0: Ja.
1: Ze hebben tegelijkertijd ook wel veel in huis. Het is belangrijk om ze vast te houden voor het onderwijs, dat je daar in die zin ook wel iets biedt.
0: Ja.
1: Dus dat ze ook wel die ruimte hebben om die meer theoretische analytische kant in de strijd te gooien.
0: Ja, ik denk als leek wel, om voor een klas te staan, moet je toch wel bepaalde vaardigheden hebben. Kan je 1 of 2 noemen, want ik moet er niet aan denken. Groep van 25 kinderen van 7 of 8 jaar. Wat is het belangrijkste wat je in je moet hebben om leraar basisonderwijs te zijn?
1: Nou, dat trigger je me wel. Ik geef zelf les in wat dan chic heet docent-leerlingencommunicatie.
0: Ja.
1: En dat heeft veel te maken met klassenmanagement, met orde houden ook.
0: Ja.
1: En dat is gewoon hartstikke lastig. In eerste instantie als je in een klas binnenkomt is dat best overweldigend. Er gebeurt ontzettend veel tegelijk. Je moet op je les letten. Je moet kijken welke leerlingen wel of niet goed in hun vel zitten. Leerlingen onderling. En tegelijkertijd moet je ook nog zorgen dat het allemaal zo loopt als jij het van tevoren bedacht had. Dat is best heel uitdagend. En leerlingen zijn soms natuurlijk zelf ook gewoon uitdagend. Ja, en dat heet dan het klassenmanagement, de vaardigheid klassenmanagement. Ja. En daarmee voorkom je ordeproblemen.
0: Ja.
1: Dus dat is een hele belangrijke.
0: Ja. Ja,
1: en dat betekent vooral veel tegelijk kunnen zien en daar ook automatisme in ontwikkelen.
0: Ja.
1: En het ontwikkelen van die automatisme, dat vraagt wel tijd.
0: Ja, ja. Heel kort tot slot, wordt het lerarentekort nu opgelost op korte termijn?
1: Nou, kijk, het helpt echt enorm dat die instroom in de reguliere paarbouw, vooral ook door zijnstromers overigens,
0: ja,
1: ook door instroom in de leraaropleiding van de universiteiten, dat helpt.
0: Ja.
1: En het is in die zin echt ook wel beslist meer dan een druppel op de gloeiende plaat.
0: Goed.
1: Ja, dus dit draagt echt wel bij aan het, het zal hier ook echt van moeten komen,
0: ja,
1: die instroom in de paarbouw's.
0: Heel hartelijk dank voor uw uitleg. Hoogleraar onderwijswetenschappen Jan van Tartwijk. Ik wens u een mooie dag.
1: Graag gedaan en hetzelfde. Dag. Ja.

Deel 4 uit The American Four Seasons van Philip Glass. Je hoorde Sarah Euvingen, violiste met het Noors Kamerorkest onder leiding van Edward Gardner. Het cryptogram, de opgave is resonerende familie van de toonbank. Iemand zei toontafel, maar ja, dat zit toch in de opgave. Gezin werd er gezegd, sofa. Niet goed, je hebt nog een kwartier de tijd.

0: Víkingur Olafsson en hij speelde Jean-Philippe Rameau. Precies 8:30, tijd voor een kort nieuwsoverzicht. Het regent, ook in de Ardennen, maar dat betekent nog niet dat de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle is. Het vuur kruipt vooral ondergronds verder. De brandweer wordt bij het bestrijden geholpen door boeren die met mestwagens water aanvoeren. En daar zijn de bewoners erg blij mee, is te horen bij de NOS.
1: Also sehr, sehr schön zu sehen, die ganze Solidarität unter den Menschen. Und ja, das ist, ja, es macht einen sehr emotional.
0: Het goede nieuws is dat door de regen de brand zich op dit moment niet langer lijkt uit te breiden. Er komt weer een deadline aan voor het vredesoverleg tussen de Verenigde Staten en Iran. Maar de onderhandelingen lijken muurvast te zitten. En dat is vooral voor de VS vervelend, zegt NOS-correspondent David Poort.
2: De hele situatie op dit moment is een beetje in limbo. Natuurlijk niet goed voor Trump. Die ziet die tussentijdse verkiezingen aankomen met de benzineprijzen thuis die torenhoog zijn op dit moment. En natuurlijk ook zijn verkiezingsbelofte dat hij geen forever wars zal starten in het Midden-Oosten.
0: Maar Iran heeft geen haast. Het land weigert de Straat van Hormuz op te geven en blijft die belangrijke zeestraat blokkeren. Dat betekent dat er nauwelijks olie wordt vervoerd. Transporteurs zoeken een alternatief. Het aantal tankauto's dat olie nu over land naar Syrische zeehavens vervoert, stijgt. NOS-correspondent Daisy Moore.
3: 4 dagen heeft hij op straat gestaan en nu is het dan zover. Nu kan hij zijn olie hier uitladen en hopelijk, zegt hij, ben ik morgen thuis.
0: Het aantal vrachtauto's met olie in de Syrische zeehavens is gestegen van een klein aantal per dag begin dit jaar naar 1000 per dag. In de enorme vrachtwagens zit 36.000 liter olie per stuk. In Nederland lag Piet Hoekstra al niet lekker als ambassadeur van de Verenigde Staten. Maar nu hij in Canada ambassadeur is, is hij pas echt omstreden. Canadezen zijn zelfs een petitie tegen Hoekstra begonnen. Vooral omdat hij net als Donald Trump vindt dat Canada bij de VS hoort. PNR-correspondent Jan Posma.
4: Hij heeft ook bijvoorbeeld gezegd dat hij teleurgesteld was in de anti-Amerikaanse toon bij de laatste verkiezingen. Dus dan zeggen die Canadezen, waar bemoeit die man zich mee? Wij hebben onze eigen verkiezingen, daar moet je je niet mee bemoeien. Nou ja, wij hebben hem natuurlijk ook meegemaakt in Nederland. Toen was hij ook niet heel diplomatiek. Toen had hij het over no-go-zones, hè. Dat werd toen echt een rel.
0: De Canadese regering houdt zich op de vlakte, want die probeert in overleg te voorkomen dat er binnenkort Amerikaanse importtarieven worden ingevoerd. En voor weer verkeer is hier weer. Jeroen.
5: Ja, nog een uurtje en dan is de regen het land uit. Maar er blijft wel de hele dag een bui mogelijk. Tussendoor is er ook zon en bij een zwak tot matige noordwestelijke wind wordt het vandaag zo rond de 20 graden. Het valt mee met het aantal files, nog geen 100 kilometer in het hele land. Ik noem er eentje die opvalt, de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken staat 7 kilometer, je bent een kwartier langer onderweg.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Nou, houd dit tempo maar even bij als je ochtendgymnastiek doet. Een van de Hongaarse dansen voor piano, vierhandig. Je hoorde de nummer 1 van Johannes Brahms. Onder andere Andreas Ottensamer, klarinet en Leonidas Kavakos, viool, voerde het uit. Ik ga naar Jacobus, want we hebben de podcast Al Dit Wil Meer. Populaire podcast, hij is ook heel erg leuk.
1: Nou, fijn.
0: Echt, jij bent een van de makers.
1: Veel plezier gemaakt. Ja, Al Dit...
0: Die wil altijd meer.
1: Die staat centraal en die krijgt meer. En afwisselend van mij en van Teun Faber. En deze week van Karel den Hertog.
0: Ja.
1: En het onderwerp is het beroemde Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Ja, Karel is een expert in Requiems.
1: Ja, die is goed in Requiems. Ja. Zeker, en die vertelt daar van alles over. En wat veel mensen natuurlijk ook wel weten, is eigenlijk dat natuurlijk dat stuk niet alleen maar van Mozart is, maar dat een hoop gedoe was rond het ontstaan daarvan. En dat kan Karel vertellen, namelijk dat de meeste noten van dat prachtige Requiem
2: zijn niet van Mozart. Ik zei het eerste deel is 100% Mozart.
3: Ja.
2: Maar vanaf dat moment schrijft hij alleen nog de vocale partijen uit. Dus de zangpartijen zijn volledig. Hij schrijft een baslijntje.
3: Mm-hmm. Hij maakt reggae muziek.
2: Ja,
3: ik zeg
2: precies.
3: Het steeds maar weer.
2: Ja, nee, Mozart was een reggae, absoluut.
3: Ja.
2: Maar wat er dan tussen zit, dus de vioolpartijen, de blazerspartijen, die zijn vaak niet opgeschreven.

0: Sterker nog, de laatste delen, Sanctus Benedictus Agnus Dei, daarvan is geen noot overgeleefd in het handschrift van Mozart.
1: Dat is toch bijzonder,
2: want,
1: hè?
2: Want hij was stervende, toch?
1: Hij was stervende, precies. En dat werk is afgemaakt door... Nou, er zit een heel verhaal omheen, dus ik zou vooral zeggen... luister de podcast, want dan weet je hoe het zit met die... bijvoorbeeld die Süssmayr, hè, die dus rond de familie Mozart cirkelde... en die een grote rol heeft gespeeld in het voltooien van dat werk. Maar het is inderdaad zo dat veel noten... ook bijvoorbeeld van dit mooie Recordare, is maar weinig Mozart...

0: Recordade uit het beroemde Requiem van Mozart. Nou, bijna geen noot door Mozart zelf geschreven, dit stuk. Jody Yingfang, sopraan. En alle details en al die leuke weetjes hoor je in de podcast. Al dit wil meer, klassiek. En die kan je natuurlijk vinden in NPO Luister-app of een van je favoriete podcastkanalen.
1: Groeten uit...
0: Deze hele zomer hoorde je in de ochtend jouw eigen vakantieverhalen. Vandaag gaan we de laatste week in. We vroegen je om speciale verhalen. En dat waren ontmoetingen, kleine verhalen, grote vakantieherinneringen. Van alles kon dat zijn. Vandaag Aria Hogendoorn, die een kleine ramp meemaakte. Pieter van Es leest haar verhaal voor.
2: De Ardèche, 1997. Na dagen simpele campingdiners te hebben gegeten, vinden we dat het vandaag tijd is voor wat anders. We zitten in een klein, knus en vol restaurantje met de tafeltjes dicht bij elkaar. Er is een wat oudere, licht gestreste serveerster die haastig iedereen van eten voorziet. Iemand naast ons vraagt daarom een flesje ketchup. Dat geeft ze snel en loopt vervolgens weer naar de keuken.

Dan klinkt er opeens een enorme knal. Het wordt heel stil. Ik kijk naar mijn tafelgenoot en zie twee rood besmeurde brillenglazen. Ik kijk om me heen en zie overal rood spul. Op hoofden, borden met eten, lampen, schilderijen. Mijn witte broek. De ketchupfles is ontploft. Na de stilte en het slagveld overziende begint iedereen ontzettend te lachen. De tranen lopen over onze wangen. Op dat moment komt de serveerster weer terug. Haar verbijsterde blik zal ik nooit vergeten.

natuurlijk ook in Frankrijk nooit om ketchup vragen. Wat een goed verhaal van Aria Hogendoorn. Voor jou staat een speciaal glas van de ochtend klaar. Dat komt naar jou toe. Ja, dan gaan we meteen door naar het cryptogram. De opgave was resonerende familie van de toonbank. Nog meer verkeerde oplossingen. Echo, kamer, counter, tenor, klokkenstoel, klankbord. Niet goed. De winnaar is Frans de Roo uit Zoetermeer. Hij schrijft... Een geschikt neefje van de toonbank lijkt me wel de klankkast. Resoneert behoorlijk en versterkt zodoende het geluidniveau. Piano's en strijk- en tokkelinstrumenten bezitten er een. Helemaal goed, Frans. Jij krijgt ook dat mooie glas toegestuurd.

0: Het Oslo Philharmonisch Orkest onder leiding van Maris Janssons speelde dit tweede deel van de vijfde symfonie van Dmitri Shostakovich. En Ab Nieuwler komt binnen en zegt meteen, oh Sjos.
1: Dus ja, ja, maar, ja, je maar wel meteen, met een beetje lach in de stem, toch?
0: Ja, ja, toch? Ja, vrolijk.
1: Ja, leuk, ja.
0: Ja, ja, ja, dus nou, zo gaan we. Ja, we gaan er zo uit met In Between van Tchaikovsky. We zijn natuurlijk ook In Between Two Programs. Mm-hmm. Jij gaat zo direct de klassieken presenteren. Ja. Kan je al een tipje van de sluier oplichten?
1: Ja, ik heb een in-between Bach. Johann Christian Bach zat een beetje tussen vader Johann Sebastian en Wolfgang Amadeus Mozart in.
0: Want hij is een neefje of zo?
1: Een van de zonen van Johann Sebastian
0: Bach. Oh, toch wel
1: Bach,
0: een van de zonen.
1: Maar was ook een goede vriend van Mozart.
0: Ja, aha,
1: dus een in-between Bachje.
0: In-between Bachje. Ja. Dat gaan we horen. Dat is de klassieke tot 12 uur. Ik wens iedereen een mooie dag. Let op, neem een jekje mee of een paraplu, want het is ongekend. Het regende vanochtend en misschien nog steeds. Tot morgen.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer
1: klassiek. Deze week het Requiem van Mozart. En ja, er is altijd heel veel te doen over Mozart en Salieri. Maar hoe zit dat eigenlijk?
2: Hij heeft het niet gedaan. Er is nul bewijs dat Salieri Mozart naar het leven zou staan.
1: Dus bij deze hebben wij zijn naam weer in ere hersteld?
2: Ja.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
7: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
8: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 9 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenstad Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langjan.
2: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
1: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen zijn beschadigd of ingestort. In één plaatsje viel in één etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
3: 32 inches of rain in La Pahoehoe. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
1: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer bij ons. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
7: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belzschak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen, hartelijk welkom. Ik begin met muziek van Johann Christian Bach. Zijn vader, Johann Sebastian, bleef zijn hele leven in Duitsland. Maar deze Johann Christian, de jongste zoon van Johann Sebastian, die reisde de wijde wereld in, ging naar Italië en belandde uiteindelijk in Londen, waar hij zo populair werd dat hij de Londense Bach werd genoemd. Van hem dit spiritoso uit de symfonie in Es groot.

Nederlands Kamerorkest onder leiding van David Zinman. In het eerste deel uit de symfonie in S groot, opus 18 van Johann Christian Bach, de Londense Bach. En daar in Londen ontmoette deze Bach ook Wolfgang Amadeus Mozart. Die was toen 8, was meteen een klik, speelde samen ook onder andere aan het klavier, gaf hem wat tips mee, Bach aan Mozart. En Mozart die gedijde er wel bij. Later zou hij dit concert schrijven, het Hobo-concert, Wolfgang Amadeus Mozart. En we horen daaruit het derde deel, Alexei Ogrinchuk als solist en zijn collega's tezamen om hem heen in het Concertgebouw Kamerorkest.

achtergrond door Allegretto uit het Hobo-concert van Mozart, gespeeld door Alexei Grinchuk en daarbij het Concertgebouw Kamerorkest. En ik blijf nog even bij Mozart, maar nu vocaal werk van zijn hand met, ja, heel bijzonder, een tekst van Da Ponte. Want vandaag, 17 augustus, is het de sterfdag van een man wiens naam je kent, maar wiens leven je waarschijnlijk niet kent. Lorenzo Da Ponte, tekstdichter van Mozarts drie beroemdste opera's, Figaro, Don Giovanni en Così fan tutte. Ja, bij die naam denk je misschien wel aan een keurig bepruikte Italiaan aan een schrijftafel in Wenen, maar niets is minder waar. Da Ponte werd in 1749 geboren in een Joods gezin bij Venetië, bekeerde zich tot het katholicisme, werd priester. Ja, priester, maar ondertussen leidde hij het leven van een schavuit. Hij werd de stad Venetië uitgezet wegens overspel, was dikke vrienden met niemand minder dan Casanova en hij versierde vrouwen alsof zijn leven ervan afhing. In Wenen werd hij hofdichter en schreef hij zijn meesterwerken met Mozart. Maar toen zijn beschermheer stierf, ging het bergafwaarts. Hij vluchtte naar Londen, ging daar failliet en scheepte zich op zijn 56e in naar Amerika. En daar begint het bijna ongelooflijke tweede leven van Da Ponte. In New York werd de librettist van Mozart kruidenier. Hij verkocht groenten en tabak, hij stookte drank en uiteindelijk werd hij de allereerste hoogleraar Italiaans aan Columbia University. De man die Amerika kennis liet maken met Dante. En hij stierf in New York op deze dag in 1838, 91 jaar oud. Een Venetiaanse schelm die eindigde als een Amerikaanse professor. En nu misschien wel zo'n mooiste, tederste tekst. Twee zusjes nemen afscheid van hun geliefde die per schip vertrekken, niet naar New York trouwens. En ze zingen Soave sia il vento. Mogen de wind zacht zijn, mogen de golven kalm zijn, mogen alles jullie reis gunstig gezind zijn. Drie stemmen die samen één gebed vormen boven een orkest dat deint als een rustige zee. Wolfgang Amadeus Mozart, tekst van Lorenzo Da Ponte uit Così fan tutte. Soave sia il vento.

muziek van Gabriel Fauré, de ballade voor piano en orkest, gespeeld door Guillaume Béon en het orkestre de Chambre de Lausanne onder leiding van Renaud Capuçon. En daarvoor dat prachtige terzettino uit de opera Così fan tutte van Wolfgang Amadeus Mozart, Suave sia il vento, gezongen door Mia Persson, Christine Rice en Bryn Terfel. Scottish Chamber Orchestra erbij onder leiding van Charles McCarris, tekst van Lorenzo da Ponte en dat allemaal op zijn sterfdag.

0: kettingreactie.
1: Ja, de rubriek waarin je als luisteraar met muziek kan reageren op muziek die door een andere luisteraar is uitgekozen. We gingen vorige week van brieven naar een indringend werk van de Poolse componist Henryk Gorecki. Niet zozeer geschreven brieven, maar wel een geschreven tekst op een gevangeniscel, een Gestapo-cel. We gaan even terug naar afgelopen vrijdag. De woorden van een meisje van 18, gekrast dus in die muur van die gevangeniscel.

Dillaert, de derde symfonie van Henryk Gorecki, afgelopen vrijdag. Henryk Doornbos die heeft erop gereageerd en hij schrijft: van die verschrikkelijke Gestapo-cel bij Gorecki moest ik denken aan een heel ander soort cel, een kloostercel, in een lied van Franz Liszt, Die Zelle in Nonnenwerd. En wat een mooie, verrassende schakel is dat, want we blijven dan inderdaad in een cel, maar we reizen ruim een eeuw terug in de tijd en van bittere angst gaan we naar zoete weemoed. Nonnenwerd is een eilandje in de Rijn met een oud klooster en daar bracht Franz Liszt 3 zomers door, van 1841 tot 1843, samen met zijn grote liefde gravin Marie d'Agoult en hun 3 kinderen onder wie Cosima, die later de vrouw van Richard Wagner zou worden. Het waren, zo weten we nu, een van de allerlaatste keren dat het gezin nog gelukkig samen was, want daarna viel alles uiteen. En jaren later zette Liszt een gedicht op muziek over een eenzame kloostercel op dat eiland. En je voelt in elke noot dat hij eigenlijk terugdenkt aan dat verloren geluk. Waar het meisje bij Gorecki zong Mama, huil niet, eindigt de zanger bij Liszt met een al even hartverscheurende roep: Komme wieder, wieder, kom terug. Niet de angst van een gevangene, maar de nostalgie van een man die opgesloten zit in zijn eigen herinneringen.

hoge tenorstem van Cyril Dubois. Geldt als de historische haute contre, de navolger daarvan. Hij wordt ook wel de tenor de gaz, zo'n stemtype is dat, genoemd. Cyril Dubois dus, de tenor. En Tristan Raes aan het piano in muziek van Frans Liszt. Zijn lied Die Zelle in Nonnenwert. En dat was dus de kettingreactie voor vandaag. Kloostercel, verstilling, introspectie, nadenken enzovoort. Mediteren, teruggetrokken. Nou ja, dat zijn zomaar misschien wat kernwoorden voor de nieuwe schakel die nog te smeden valt aan de kettingreactie. Morgen rond 9:30 mag hij klinken. En dan moet hij nog wel binnenkomen natuurlijk. Dus ik nodig je van harte uit om verder te associëren op dat lied van Liszt. En me de uitkomst te appen via de NPO Luister-app of te mailen via deklassieken@avrotros.nl. Ja, en bij de nu volgende muziek die ik heb klaarstaan, die over enkele ogenblikken gaat klinken, de vraag aan welke tv-serie doet deze muziek jou denken?

0: Dank voor meedoen aan dit soort van luisterexperiment. Dank voor de antwoorden. Ik noem een paar van de appers op. Willianne, Rutger, Cunera, Lieven, Sascha. Zij hebben allemaal associatie bij deze muziek. Bij Downton Abbey, die serie. Maar dan net een beetje anders. Nou ja, dat is fantastisch. Dat is hartstikke goed. Want deze muziek is gecomponeerd door dezelfde componist als van die serie Downton Abbey. John Lunn namelijk. Voorbij een televisieserie. Geschreven door de schrijver ook van Downton Abbey. Namelijk Julian Fellowes. En die serie heet Belgravia. Belgravia over een van de mooiste, chicste wijken van Londen. De totstandkoming ervan. Natuurlijk allemaal verwikkelingen. Ook weer een beetje herkenbaar. Net als Downton Abbey over de rijke mensen. En de mensen die hen bedienen. Dus we zien zowel de upper class als de mensen. De bediening die daar beneden in de keuken druk bezig is. Andere verwikkelingen. Het speelt zich allemaal ook iets vroeger af in de tijd. Namelijk in het jaar, rond het jaar 1820. Belgravia. Prachtige serie van Julian Fellowes. Met die muziek dus ook van John Dunn. Van harte aanbevolen.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit in het scherzo uit A Midsummer Night's Dream van Mendelssohn. Dansende elfjes in het zomerzonlicht. Straks muziek onder andere van Ludwig van Beethoven in deze klassieke van Avro Tros op NPO Klassiek. Maar eerst nog een beetje in die sprookjesfeer blijven met muziek van de Zwitserse componist Jozef Joachim Raff, wel bekend met Shakespeare en met Mendelssohn. Want het is ook een dans van sprookjesfiguren, namelijk Reigen der Gnomen und Sylphen. Gnomen, aardmannetjes en zilfen, woud, nymfen. Ja, die dansen eigenlijk een beetje verder op die muziek van Mendelssohn. Maar dan vanaf.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloise Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Ik word er helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.

0: లేదు.
1: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
2: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belzjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.
3: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique des Cantiques van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
2: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur door Almegens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hoge Venen is inmiddels zo'n 3000 hectare verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer, de regen trekt weg naar het oosten. Geleidelijk wordt het droog. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
5: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ja, stop. Dit stuk.
10: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
11: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
0: NPO Klassiek. Tros.

Derde deel, Allegro Vivace, hoorde je uit de vierde symfonie van Ludwig van Beethoven, gespeeld door het Gewandhausorkest Leipzig, onder leiding van Riccardo Chailly.

de Robert Shaw Festival Singers, onder leiding van Robert Shaw. En daarbij pianisten Norman McKenzie en John Wustman. In twee van de Liebesliederwalzen van Johannes Brahms. Zie, wie is die Welle klaar en Nachtigall, sie singt so schön. Ja, en een beetje datzelfde pastorale over een woud enzovoorts. Ja, met een nachtegaal daarin. Zou je terug kunnen horen in het werk dat ik je nu laat horen, namelijk muziek van Antonín Dvořák, de derde Slavische rapsodie. Als het kan, gewoon zo meteen even je ogen dicht doen, want dan geniet je optimaal van de betoverende klanken van de harp, die als een glinsterende waterval de poort naar het verleden opent in dit werk. Dromerig begin roept onmiddellijk herinneringen op aan de majestueuze harpen uit Smetana's Mijn Vaderland, Ma Vlast, waarin de legendarische barden, de dichters, de roemrucht geschiedenis van het Tsjechische volk bezingen. Maar de verstilling duurt niet lang, want al snel ontwaakt het orkest met een ontembare Slavische levenslust. Statige koninklijke thema's wisselen elkaar af met de opzwepende ritmes van de Furiant, een vurige boheemse volkstand. Dat dus allemaal in die derde Slavische rapsodie van Dvořák, gespeeld door het Praags Philharmonisch Orkest onder leiding van Jacob Roeze, dat nu opent dat werk met de harp.

0: Haagse Philharmonisch Orkest, onder leiding van dirigent die ook behoorlijk actief is op de BBC Proms op dit moment, deze dagen. Jakob Ruza, Tsjechisch dirigent, en hij dirigeerde de derde Slavische rhapsodie van Antonín Dvořák.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Filip Jaroussky met L'Arpeggiata in een van de liederen van de Argentijn Astor Piazzolla. Dit was Los Pájaros Perdidos. Ja, geen paradijsvogel, maar wel iemand die wat vaak in de spotlights mag. Leopold Hoffmann. Vorige week liet ik zijn hobo-concert horen in de klassieken. En dat smaakte naar meer, merkte ik ook aan heel wat reacties van jullie, beste luisteraars. Dus vandaag ga ik verder met Leopold Hoffmann. En dan klinkt zijn celloconcert in D groot. Hoffmann in zijn eigen tijd bepaalt geen voetnoot. Zijn symfonieën en concerten werden door heel Europa gespeeld en verzameld. En in Wenen was hij jarenlang kapelmeester van de Stephansdom. Een positie die Mozart ambieerde. Hij werd een tijdje de onbetaalde assistent van Hoffmann. Maar Hoffmann overleefde Mozart en kreeg dus Mozart die baan nooit. We gaan luisteren naar een recente ontmoeting met deze muziek. Dat wil zeggen afgelopen mei live gespeeld in de finale van het Koningin Elisabeth Concours 2026 in Brussel. De Zuid-Koreaanse celliste Taeyeon Kim met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van Vahan Mardirossian in dat celloconcert in D van Hoffmann.

0: Het kwartet speelt drie strijkkwartetten uit verschillende periodes van zijn leven. Geniale en prachtige muziek. Je hoort het live op NPO Klassiek. Luister mee. Morgen om 8 uur Beethoven in het zomeravondconcert hier op NPO Klassiek.
1: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
2: Wat weten we eigenlijk van Albanië?
3: Ja, even denken, hoofdstad Tirana.
2: Ja, verder dan dat kwam ik ook niet.
3: Dus je wilt naar Albanië?
2: Klopt. Ik zag dat NRV drie nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
3: Gaat NRV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië?
2: Jazeker. Bij NRV kun je dat combineren.
3: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
2: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: Applaus voor de Koreaanse celliste Tae-yon Kim en het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van Vahan Mardirossian tijdens de Koningin Elisabeth wedstrijd voor cello afgelopen mei daar in Brussel. En zij speelde Tae-yon Kim, het celloconcert in D van Leopold Hoffmann. Zometeen in deze klassieke van Avrotros op NPO Klassiek aandacht voor een componist, tijdgenoot van Vivaldi, vandaag de geboortedag van die zekere componist. En zo meteen verder met Claude Debussy. Tot straks.
1: NPO Klassiek. Ga mee op ontdekkingsreis door het leven van Ludwig van Beethoven. Het Belgische

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft 2 minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Buurtbewoners moesten wel uit voorzorg hun huis uit. Door de vele glasscherven en het puin is de straat in Zaandam afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT leidt het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hoge Venen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
3: Wat een goed plan.
2: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
3: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
2: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
5: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

Dr. Carouse ad Parnassum. Begin van Children's Corner van Claude Debussy. Begin van het derde uur van deze klassieke ook. Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit. Ze speelde dat. Ja, en vandaag, 17 augustus, is het precies 340 jaar geleden. Dus dan gaan we terug naar het jaar 1686. Dat in Napels Nicola Porpora werd geboren. Een van de grote zangmeesters van de 18e eeuw. Hij wist als geen ander hoe je een stem kon laten schitteren. Virtuoos, soepel, maar altijd met een lange zingende lijn. En dat hoor je heel prachtig in zijn In Cielo Stelle Clare, een motet dat hij schreef in zijn Venetiaanse jaren. Titel betekent zoiets als laat aan de hemel de heldere sterren stralen. En eigenlijk klinkt de muziek ook zo licht, fonkelend en steeds een beetje hoger reikend, alsof de stem zelf tussen die sterren wil belanden. En het lukt heel goed als Julia Leshneva het zingt. Ze krijgt alle ruimte om te zweven en te sprankelen.

op zijn geboortedag. Muziek van Nicola Porpora. Dit was een deel uit zijn cantate in Cielo Stelle Clare. Julia Lesnieva soleerde zo mooi helemaal omhoog, inderdaad richting de sterrenhemel. Il Giardino Armonico daarbij, onder leiding van Giovanni Antonini. Zometeen even het woord tot ons gericht door een van de gasten komende zaterdagavond in het Prinsengrachtconcert. Dat ik allemaal weer live op televisie en op radio hier op NPO Klassiek. Zometeen richt Sol Gabetta, celliste, zich even tot ons. En daarna horen we haar ook spelen. Maar voordat zover is, Annelien Leenaerts op harp en het Brussels Philharmonisch Orkest onder leiding van Adrien Peruchon in de suite uit La Dolce Vita van Nino Rota. Na Porpora dus.

Het adagio met variaties voor cello en orkest van Ottorino Respighi. Gespeeld door de cellisten die we nog vaker zullen horen deze week. Culminerend natuurlijk in het Prinsengrachtconcert. Samen met Maria Warenberg en pianist Leif Uwe Andsnes. Maria Warenberg, de zangeres. Solca Beta, haar hoorde je met het Deens Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Mario Venzago.

delen uit het ballet De Notenkraker, gespeeld door Septura. Dans van de Suikerfee, daarvoor de Bloemenwals en daarvoor de Trepak. Ja, en dan ook nog een andere datumvermelding, namelijk 17 augustus 1786. 240 jaar geleden precies, toen stierf Frederik de Grote, koning van Pruisen. Een vorst die oorlog voerde, zijn rijk aanzienlijk uitbreidde en van Pruisen een Europese grootmacht maakte. Maar achter de staatsman en de veldheer ging ook een hartstochtelijk muzikus schuil. In zijn geliefde paleis Sanssouci in Potsdam speelde hij bijna dagelijks traverso, de voorloop van de dwarsfluit. Componeerde hij zelf en verzamelde hij de beste muzici om zich heen. Iemand die zijn hof bezocht in het jaar 1747 was Johann Sebastian Bach. Frederik had hem uitgenodigd, want hij had gehoord wat voor ongehoorde improvisator Bach was. En hij legde hem een eigen melodie voor, het beroemde koninklijke thema, met de uitdaging daar ter plekke een fuga van te maken. Bach deed het in 3 stemmen, die fuga. En toen de koning vervolgens om 6 stemmen vroeg, hij kreeg er geen genoeg van, nam Bach die uitdaging mee naar huis. En daar gaf hij een behoorlijk royaal antwoord op. Weken later stuurde hij Frederik de Grote een compleet musicalisches Opfer. 13 stukken, allemaal ontsproten aan dat ene koninklijke thema. Fuga's, kanons en een prachtige triosonate waarin heel toepasselijk de traverso een hoofdrol krijgt. Alsof Bach tegen de fluitspelende koning zei: Majesteit, u gaf mij een paar noten. Dit is wat er allemaal in verborgen zat. Uit dat muzikalische offer, nu uit de sonate Sopri Soggetto Reale over het koninklijke thema, het largo en het allegro. Met daarin ook inderdaad de traverso.

Tweede delen uit de sonate over een koninklijk thema. Dat koninklijk thema kwam van Frederik de Grote van Pruisen. En de uitwerking van Johann Sebastian Bach. Je hoort het Allegro en het Largo gespeeld door leden van Musica Antiqua Köln. Onder leiding van Reinhard Goebel.

0: van de Duitse dansen van Franz Schubert door Stephen Kovacevic. En wordt het een beetje dansant zometeen in de muziekfabriek, Karin?
1: Ja, natuurlijk. Zeker wel. Maar wat ik nu even wil laten horen, dat is meer iets heel moois. Rachel Portman, filmcomponiste, schreef dit op verzoek van mezzosopraan Joyce DiDonato. Het is een heel bijzonder lied over hoe wij als mens onderdeel uitmaken van een groter natuurgeheel.

0: Mooi hoor. Doe me ook een beetje denken aan Samuel Barber, een beetje die stijl.
1: Ja, een beetje dat natuur in muziek, vogeltjes. En ook, ik dacht op deze dag waarop het zo eindelijk knoerdhard is gaan regenen.
0: Heerlijk, ja.
1: En iedereen weer fluitert en fluppert. Dus ja, zo meteen in zijn geheel.
0: Dat dus in de muziekfabriek en ook fluitert en fluppert als het gaat om de insteek van deze uitvoering van Locatelli. Met heel veel fijne natuurtrilletjes erin. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een terugblik op het Prinsengrachtconcert van 2015. Te midden van de bootjes op de gracht speelde pianist Alexandre Tarot met zijn vrienden een heerlijk Frans programma. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Festival Oude Muziek Utrecht

0: Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
1: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
1: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
2: Download de app of ga naar goldenesim.com.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
6: Leren mediteren? Zen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitsers, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het Wesnel-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het Wesnel-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het Wesnel-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. Van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
10: Het is 17 augustus, naamdag van Jutta, dus wellicht is het vandaag wel Sint Juttemus. Eindelijk die kamer opgeruimd met getrompetter.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Zo marcheren we de middag in. Trompet et tambour uit Jeux d'enfants van Georges Bizet. Door het Koninklijk Concertgebouw Orkest gespeeld. Wat fijn dat je erbij bent, deze muziekfabriek. Op 17 augustus je klassieke lunchprogramma tot 2 uur. Met de komende kwartieren dromerige muziek uit de film Ghostbusters. De populairste symfonie. Dat is nummer 7 van de Deense componist Niels Gade. En ook hoor je strijkkwartet muziek van zijn mentor Felix Mendelssohn. En ja, de zomer is nog in full swing. Althans, hier in de muziekfabriek wel. De radioreisdienst komt ook vandaag langs. Deze keer met luisteraar Dot. Zij neemt ons mee naar een zomers Frans dorpsplein. Na Vivaldi.

0: Antonio Vivaldi schreef deze muziek voor twee hobo's en strijkorkest. Je hoorde Pier Luigi Fabretti en Guido Campana op hobo bij Le Musicien du Prince.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Een beetje klaar voor het einde van de vakantie, werd mij geappt gisteren. En ook, is het gewone leven alweer van start? Oh, dat is een klap hoor. Ik kan daar niet goed tegen. Niet omdat ik nou zoveel moeite heb met het einde van de vakantie of met het gewone leven, maar wel met die nadruk erop. Dat deprimeert mij op de een of andere manier direct. Net als waar ik ook heel slecht tegen kan. Je bent op een gezellig feestje en iemand zegt, ik ga zo hoor. Dan is er gelijk al niks meer aan. Dus, ik neem mezelf voor en zou ook jou willen aanraden, maak van elke dag een klein feestje, een kleine vakantie. En blijf je realiseren hoe niet gewoon dit leven is. Hoe wij als mensen onderdeel uitmaken van een groter, wonderlijk geheel. Dat wordt zo magnifiek gezongen door Joyce DiDonato in The First Morning of the World. Er is een taal zonder vraagtekens. Je kan hem lezen in de jaarringen van de bomen, in de wind, in de rivier, in het geluid van zingende vogels. Is hun lied veranderd sinds de eerste ochtend van de wereld?

laat je uitnodigen gewoon de zon te voelen. Er is een taal zonder vraagtekens die je kan lezen in de jaringen van de bomen, in de wind, in de rivier, in de zingende vogels. En ik hoor dan ook in deze muziek, zoek schoonheid in de kleine dingen, zoek ze dicht bij huis. Je hoorde mezzosopraan Joyce Di Donato samen met ensemble Il Pomodoro, The First Morning of the World, geschreven door Rachel Portman.

0: Elmer Bernstein schreef deze muziek, Diana's Theme voor Ghostbusters. En daarvoor hoorde je het intermezzo uit het strijkkwartet nummer 2 van Felix Mendelssohn, uitgevoerd door Cator Eban.
1: Radio Reisdienst.
0: Deze hele zomer al reizen we in de muziek. Muziek die volgens Muziekfabriekluisteraars past bij deze zomer, bij een zomer van even geleden of bij een zomerse herinnering naar keuze. En vandaag komt de radioreisdienst van Dot ingesproken en wel, luister maar.
2: Stel je voor, een zomer in Frankrijk. Zo'n lekkere, warme, stille dorpspleintje. En op dat dorpspleintje, daar staat een auto. En uit die auto klinkt Purcell's King Arthur. Want wij waren daar met vakantie. En mijn man zou het gaan zingen in het koor. En wij genoten ervan. Iedere plek waar we ons stokbroodje met kaas en koffie namen, klonk dan weer op het dorpspleintje King Arthur. Kies voor mij maar de overture en dan liefst uitgevoerd door Fox Luminus, want dat is het laatste wat we samen nog hebben zitten kijken voordat hij overleed. Dat is mijn reisherinnering.
0: Ach, zo mooi verteld, Dot. En hier is op de blijvende herinneringen die ouverture.

0: dit op een zomers Frans Dorpsplein vanuit de auto. Prachtig beeld, Vox Luminis met de ouverture van Henry Purcell's King Arthur. Het was de radioreisdienst van luisteraar Dot. Dank voor je mooie bericht. Ik wens je nog meer mooie herinneringen toe. En ja, heb jij ook een mooi stuk muziek, een zomerstuk muziek, iets wat meteen een zomersbeeld bij jou oproept en daardoor misschien wel bij iedereen? Laat het ons weten. Stuur jouw radioreisdienst naar de NPO Luister-app.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

het Deens Nationaal Radio Symfonieorkest onder leiding van Christopher Hogwood. Ze speelde het openingsdeel, het Allegro Risoluto van Niels Gade. Niels Gade, moet ik zeggen. Hij is Deens. Zijn 7e symfonie. Daaruit kwam dit deel. Zometeen hoor je muziek van Chilly Gonzalez, ook door hem gespeeld. Misschien weet je nog dat we in de winter als hit van de week zijn winter mezzo hadden. Gonzalez is bekend om zijn hip-hop en pop met klassieke muziek, crossover albums. Maar ook voor in de zomer heeft hij heerlijke muziek geschreven. Dat zometeen. Eerst Theo Team Langlois de Zwarte op viool met Thomas Dunford op luid.

Le Poème Harmonique met een lied van Pierre Guédron over drie mooie meiden aan de zeekant. En daarvoor hoorde je Theo Team Langlois de Zwarte met zijn viool Thomas Dunford op zijn luid. En ze speelden een aria burlesca van Nicola Matthijs. Chilly Gonzalez, ik zei het al even, hij leerde zichzelf piano spelen toen hij nog maar 3 jaar oud was. En wordt wel vergeleken met Erik Satie, omdat veel van zijn composities een soort adempauze zijn, net als de pianowerken van Satie. Tussen al het wereldlijk geluid, de maar doordraaiende dagen. Een adempauze vol met licht verslavende melodieën. Bovendien, dit is Chilly Gonzalez met zijn Bermuda Triangle.

Chili Gonzalez met zijn Bermuda Triangle. En dit is Robert Schumann's Rheinische Symfonie, deel 2.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Ja, stop. Dit stuk.
3: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
4: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo.

0: Boom.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorkum rijden. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meesten worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop behoort. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. Van die breuk heeft hij nog te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt, gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral nog in het midden van het land. Later weer wat vaker droog, wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
4: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesueur. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
3: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
5: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
7: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
8: Met zometeen Va Pensiero uit Verdi's Nabucco. Een nieuwe hit van de week. Van Lavinia Meijer deze keer. Kortom, we rollen voort met Haydn.
5: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Lekker snel. Het 1 uurtje in Academy of Ancient Music online van Christopher Hogwood met het Prestissimo, deel 4 uit de 57ste symfonie. En dan weet je het al van meneer Joseph Haydn. Het is je klassiek lunchprogramma, de muziekfabriek. We middag eten hier bij voorkeur buiten, ook als het regent. En even een vraagje, hoeveel soorten wespen denk je dat Nederland telt? En van hoeveel soorten wespen denk je dat wij mensen nu en dan last hebben? Ik vertel het je zo en ook hoe je mee kan doen aan de nationale wespentelling die deze week plaatsvindt. Maar nu eerst muziek die Emily Meyer schreef voor dat topinstrument duo cello en piano.

0: Rafaela Gromes op cello. Julien Riem op piano speelt het openingsdeel uit de Sonate voor cello en piano van Emilie Meijer.
1: Goed idee.
0: Ja, een goed idee is het om anders naar de wesp te kijken. Hoog tijd, zou ik willen zeggen. Het zijn broodnodige bestuivers, verwant aan de bijen, hommels en mieren. En evolutionair gezien het oudst van allemaal. En er leven in Nederland 6000 soorten wespen. Slechts 15 soorten zijn sociale wespen. Waaronder de Duitse en de gewone wesp, die nog wel eens op je limonade af willen komen. Maar van de meeste sociale wespen hebben mensen dus nog nooit gehoord. Laat staan dat je er last van hebt. Bijvoorbeeld de Franse veldwesp, de Milste wesp en de Saksische wesp. En het zijn dus onze ervaringen met maar 2 van de 6000 soorten die eigenlijk alle wespen een slechte naam hebben bezorgd. Wat ook belangrijk is, dat een wesp in tegenstelling tot een bij eerder zou steken, wordt vaak gezegd, omdat die vaker kan steken. Maar dat is helemaal niet waar. Wespen zijn, net als bijen, defensieve beesten. Dus laat je ze lekker met rust, dan doen ze dat met jou ook. Maar het is wel een goed idee om ze de komende dagen, ergens een half uur in de komende dagen, van een afstandje te observeren. Want de Nationale Wespentelling is dit weekend van start gegaan. Dus ik zou zeggen, zoek een plek in de tuin, in het park of een andere groene omgeving. En tel een half uur lang alle wespen en wespachtige insecten die je tegenkomt. De resultaten kan je doorgeven via een formulier op wespenstichting.nl. Daar vind je trouwens ook een hele leuke zoekkaart. Voor als je die duizenden wespensoorten nog niet helemaal paraat hebt. Want met wespen is en blijft het pas een echte jardin féerique hier op aarde. Hier is die tuin verklankt door Maurice Ravel.

Le Jardin féerique uit Ma Mère Loire van Maurice Ravel. Je hoort het Rotterdams Philharmonisch Orkest. En over de gouden vleugels van de wesp gesproken. Je kan meedoen, hè, met tellen. Wespen tellen. Wespenstichting.nl vind je alle informatie. Zijn hier de alidoraten. De gouden vleugels uit Va Pensiero van Verdi.

0: ga gedachten op vleugels van goud. Va pensiero sul ali dorate. Het koor uit Nabucco, opera van Giuseppe Verdi. Je hoorde het Münchner Rundfunkorkester en het koor des Bayerischen Rundfunks daarbij.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Met Sint-Jutemus, dat zeggen we als iets waarschijnlijk nooit gaat gebeuren. Bijvoorbeeld, ik ga heus mijn kamer wel opruimen. Ja, met Sint-Jutemus zeker. Maar wie is die Sint-Jutemus nou eigenlijk? Nou, hoewel dus vandaag de naamdag van Jutta wordt gevierd, dat komt nog het dichtst in de buurt van een verband. Het komt er uiteindelijk gewoon op neer dat Sint-Jutemus helemaal niet bestaat. Een verzonnen feestdag die altijd ergens in de toekomst ligt. En zo kan je iets lekker lang voor je uitschuiven. En dat brengt me bij Johannes Brahms. Want Brahms kon behoorlijk lang doen over zijn muziek. Was een enorme perfectionist. Was vaak eindeloos aan het schaven, aan het twijfelen. En soms hield hij zijn muziek jarenlang bij zich voordat hij vond dat het dan toch klaar was. Gelukkig hoeven we vandaag niet tot Sint-Jutemus te wachten. We horen drie delen uit Brahms' tweede serenade voor orkest en wel nu.

0: uit Johannes Brahms' Serenade voor Orkest nummer 2 hoorde je drie delen. Het Gewandhausorchester Leipzig speelde onder leiding van dirigent Ricardo Chailly.
1: Hit van de week.
0: Verdronken vlinder. Boudewijn de Groot die zong het in 1966. Zo te staan.

En in 1991 hoorde een toen 8-jarige Lavinia Meijer dit lied voor het eerst. Het kwam door meester Henk en het wakkerde haar liefde voor muziek aan. In datzelfde jaar, nog steeds 8 jaar, ontdekt Lavinia Meijer de harp. En het is dan ook niet meer dan logisch dat ze in 2001 voor haar cd Feri een eigen versie van die verdronken vlinder opneemt. Ik moet bekennen, ik had die versie nog nooit gehoord. Tot eerder deze zomer luisteraar Jenny een bericht erover stuurde tijdens de verzoekmiddag. En erbij zei dat het een echte zomerhit was. Nou, helemaal mee eens. Daarom deze hele week de Muziekfabriek hit van de week. Boudewijn de Groots, Verdronken Vlinder, door harpiste Lavinia Meijer.

verdronken vlinder. Boudewijn de Groot schreef en zong het. Lavinia Meijer speelde het op haar harp. Het is onze muziekfabriek hit van deze week. Dus dat is fijn. Morgen weer.

0: Quarteto Soltango met Illusion Marina van Antonio Sureda, Sander Sweet.
1: Ja, dat is het kwartet dat geen Piazzolla speelt, hè?
0: Ja, heerlijk.
1: Dat vond ik zo leuk ooit, het album van de week.
0: Ja, maar en het hele album is gewoon integraal, kan je zonder weer even vooraf te luisteren aanzetten.
1: Unaniem belachelijk groot succes, het hele album.
0: Precies, zo is het. Quarteto Soltango, onthoud die naam.
1: Ja.
0: Wat ga jij draaien?
1: Ja, hoopvolle klanken. Het thema is hoop. Hoop in de muziek.
0: Echt?
1: Hoop als naam van de uitvoerende. Het heeft niks met de bestemming van vandaag te maken. Die heeft meer met het weer te maken, dames en heren. Hint, hint. Het weer.
0: Hoge luchtvochtigheid.
1: Niet hardop. Oh, niet hardop gaan.
0: Oké. Okay. Ja. Sauna? Nee. Ik bedoel...

0: is het. Quarteto Sol Tango. Onthoud die naam.
1: Ja.
0: Wat ga jij draaien?
1: Ja, hoopvolle klanken. Het thema is hoop. Hoop in de muziek.
0: Echt?
1: Hoop als naam van uitvoerende. Het heeft niks met de bestemming van vandaag te maken. Die heeft meer met het weer te maken, dames en heren. Hint, hint. Het weer.
0: Hoge luchtvochtigheid.
1: Niet hardop. Oh. Niet hardop gaan.
0: Oké. Okay. Ja. Sauna? Nee. Ik bedoel, donder? Nee, geen donder.
1: Het zat best in de buurt.

NPO Klassiek. Ga mee op ontdekkingsreis door het leven van Ludwig van Beethoven. Het Belcher Quartet speelt 3 strijkkwartetten uit verschillende periodes van zijn leven. Geniale en prachtige muziek. Je hoort het live op NPO Klassiek. Luister mee. Morgen om 8 uur Beethoven in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ster. Leren mediteren? Zen.nl.
2: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com

0: en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur door Almegens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. Politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets is gevonden bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Sweekhorst werd op 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de hoge venen verder onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag droog en wat vaker zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog, wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
0: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
3: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
5: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook column schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
0: NPO Klassiek.
11: Omroep Max.
12: Goedemiddag en hartelijk welkom. Het wordt me toch een mooie maandagse maatwerkmiddag. Althans,
11: Dat hoop ik. Er zit sowieso een hoop hoop in. Van Daniel Hope tot een nieuw hoop.
12: Maatwerk.
11: Want hoop doet leven, hè?
12: Met Sander Zwiep.

0: Even wat muzikale bekrachtiging op de maandagmiddag. Dat kon ik vanochtend in de auto ook wel gebruiken. Ik heb weer een motorstoring, dus ik kan beter de Millennium Falcon uit Star Wars krijgen. Vliegen over ze. Cincinnati Pops Orchestra, onderdeel van Eric Kunzel. En ik google het even op de naam van de componist John Williams. En wat lees ik op rtl.nl? John Williams gooit het roer om met eigen koffiebar. Williams heeft het roer omgegooid en runt een eigen koffiezaak in Gouda. Ook helpt de 56-jarige presentator mee in de midden. Ah, het is die van de klusprogramma's. Er zijn een hoop John Williamson en dit kwam van de componist uit A New Hope.
1: De bestemming.
0: De vakantieeditie, hou je paspoort nog eventjes bij de hand, want we zitten in het buitenland. Wij zoeken een stad ergens op de wereld. In Europa, zeg ik erbij vandaag. Als je het raadt, maak je kans op onze weekprijs. Een draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. En de hints van vandaag zijn neerslag, Aberdeen en oudste worstenkraam. Wat is die bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Neerslag, Aberdeen, oudste worstenkraam.

van een van de leden van het machtige hoopje, een componistenclub uit Rusland, Nikolai Rimsky-Korsakov. Dit was het eerste deel uit zijn quintet voor piano en houtblazers, uitgevoerd door het Hexagon Ensemble. Ik vertelde het vorige week al, ik zag op een website deze tekst. Met een diepe buiging nemen wij afscheid van ons publiek met het programma Sweet Memories. In ons allerlaatste seizoen blikken we na 36 jaar terug op de werken die we het liefst speelden. Al die meesterwerken die we gespeeld hebben zijn onsterfelijk en zitten in ons hart. Maar in augustus 2027 geven we die met alle graagte door aan de volgende generatie kamermuzici. Aldus de hexagonische muzici en ja, dat sprankelende muziekstuk van daarnet staat ook op dat afscheidsconcertprogramma. Hou ze in de gaten via hexagon-ensemble.com.

0: Na muziek van Bach was dit Ambre van Niels Fraam met violist Daniel Hope. In een interview zei Daniel: ik geloof dat muziek culturele verschillen en verschillen in religie en afkomst overstijgt. Ik geloof niet dat muziek op zich de wereld kan veranderen, maar het kan de luisteraar wel aan het denken zetten. En is daarmee dus erg krachtig. En oh ja, Daniel Hope is vandaag jarig.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Ik hoop dat hij een leuke dag heeft. Sint Juttemis valt in 2026 op, jawel, maandag 17 augustus. Wie had dat gedacht? De uitdrukking met Sint Juttemis betekent alleen in Nederlandse taal hetzelfde als nooit. Dus ook niet vandaag. Want Sint Juttemis verwijst naar een onmogelijk moment. Namelijk als de kalveren op het ijs dansen. Die twee gebeurtenissen komen eigenlijk nooit samen voor. Je kan tot Sint Juttemis wachten tot Schubert een einde maakt aan zijn onvoltooide symfonie, want hij is in 1828 uit onze tijd gekomen.

Ja, die Schubert toch. Als je het nog niet wist, ik ben dus in het weekend en 's avonds een enorme cd-verzamelaar en luisteraar. Dan kan heel het weekend in mijn badjas cd's luisteren. Dat is een beetje wat het afgelopen weekend is gebeurd. Helemaal stapels cd's er doorheen gejaagd. En als ik die onvoltooide symfonie van Schubert zie, ik ben hem nooit zat. Misschien dat je het herkent. Het is zo'n interessante symfonie. Mijn luisterplezier is onvoltooid. Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Sir Neville Mariner met het eerste deel uit die onvoltooide. Nu muziek van de onvergelijkbare Louis van Dijk door zijn sterke pleitbezorger Cor Bakker.

Nou had ik natuurlijk ook over de laatste halve minuut heen kunnen praten. Want het is ook geschikt als documentaire muziek over de bedreigde deltawerken bij de zeespiegelstijging, weet ik veel. Heb ik nu niet gedaan. The Four Seasons Recomposed. Max Richter deed het zijne met muziek van Vivaldi. Met violist Daniel Hope. Dan heb ik toevallig gistermiddag ook nog Philip Glass zijn versie geluisterd. Zijn tweede vioolconcert heet ook wel The American Four Seasons. Klonk voor mij niet als vier seizoenen, maar als één verregende maand maart. Maar goed, muziek in grijs tinten. Op een muziekwebsite noemt iemand Glass een Marmite-componist. Nou, de Marmite-smaak op je brood. En dat vioolconcert met die seizoenen is dan ook nog eens bovengemiddeld Marmite-achtig. Interessant. Tot zover deze speech. Hier is Beethoven zoals die klonk in The King's Speech.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week het Requiem van Mozart. En ja, er is altijd heel veel te doen over Mozart en Salieri. Maar hoe zit dat eigenlijk?
2: Hij heeft het niet gedaan. Er is nul bewijs dat Salieri Mozart naar het leven zou staan.
1: Dus bij deze hebben wij zijn naam weer in ere hersteld?
2: Ja.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer Klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
4: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
5: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
4: Al iets gevonden?
5: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
4: Doet NRV dat dan ook?
5: Ja, hier, kijk maar. China en Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
4: Weet jij waar mijn laptop ligt?
5: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
10: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu. Voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
9: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
10: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur door Almegens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heer Hugo Waard door een misdrijf is omgekomen. Man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets is gevonden bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Zweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners, omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer droog, af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
7: Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
10: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
9: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
10: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
0: NPO Klassiek.
11: Omroep Max.
12: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zou dus maatwerk moeten zijn.
13: Ja.
14: En wat houdt maatwerk dan in?
15: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
0: Maatwerk.
7: met Sander Zwiep.

0: Ja, typisch van die muziek voor miljoenen. Deze strijkerssonate nummer 1 van Gioachino Rossini. En deze muziek was jarenlang de tune van het Radio 4-programma Muziek voor Miljoenen. Steek gerust je hand op als je dat nog weet.
1: Goedemorgen, dames en heren. Dit is inderdaad het programma Muziek voor Miljoenen aan het begin van deze nieuwe week.
0: Ja, geweldig toch? Allemaal te beluisteren via schatkamer.beeldengeluid.nl voor als je maatwerk maar niks vindt. Dit stem natuurlijk van.
1: En het horenconcert.
0: Bob van der Hauven, geweldig, Railway. Ik ga verder met maatwerk.
2: De bestemming.
0: Een plaats in Europa zoeken wij vanmiddag. Als je het raadt, dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints zijn neerslag, een vorm van neerslag, Aberdeen, de stad, en oudste worstenkraam. Het zal je worst wezen. Wat is die bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Neerslag, Aberdeen, oudste worstenkraam.

Klanken bij The Godfather, gecomponeerd door Nino Rota, de componist waarvan we straks nog de eerste symfonie horen. Hier hoorde je harpiste Annelien Leenaerts bij het Vlaams Radioorkest. 17 augustus, dat is het vandaag, en op die dag in 1686 werd Nicola Porpora geboren, Italiaans componist. Was nogal streng in het lesgeven van jonge zangers. Volgens verhalen liet Porpora een leerling jarenlang dezelfde bladzijde met zangoefeningen oefenen. Na 5 bittere jaren met steeds dezelfde oefening kwam zanger Caffarelli uiteindelijk op les. Helemaal moe gestreden en geknakt. En warempel, na 5 jaar. Wat hoort hij zijn leermeester zeggen? Zo, niet slecht. Volgende week de volgende pagina.

0: Ja, dit is toch een orgel om van te houden, zeg. Wat een prachtig omvloerst geluid. In de Chapel Royal of St. Peter at Vincula in de Tower of London. Sint Petrus Banden is de vertaling van St. Peter at Vincula. En daar horen we Christian Wilson en Gerard McChrystal op saxofoon in Cara Sposa Amante Cara. Dove sei, mijn geliefde, waar zijt gij, werd hier gezongen in Rinaldo van Hendel. Vragen die je zelf kon stellen voordat de Find My Phone of WhatsApp bestonden. Waar ben je toch, mijn liefde? Daarvoor Alto Giove, echt gezongen door Philippe Jaruzelski bij Concerto Köln, onder leiding van Emmanuel Aim. Muziek van Nicola Porpora. Komende 20 minuten muziek van Nino Rota. En nee, het is geen filmmuziek. We gaan luisteren naar zijn eerste symfonie door het orkest uit het Zweedse Norrköping.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.

Met rood aangelopen hoornesten, denk ik, in de laatste mate. Hoge hoornoten. Er zijn andere filmcomponisten ook dol op. Dit was de eerste symfonie van Nino Rota door het Symfonieorkest van Norrköping, onder leiding van Ole Christian Ruud. Ja, La Dolce Vita, Amarcord, La Strada, The Godfather en zoveel andere filmparels voorzag Rota van muziek. Maar hij schreef dus ook heel veel absolute muziek. Filmloze stukken dus, zoals die symfonie. Op Wikipedia zie ik een foto van een 12-jarige Nino achter de piano. Zoek het maar eens op straks. Dat kapsel en die blik. Even voor de fans van de serie Stranger Things. Het is sprekend Will Byers. Echt net Will.

bespiegelende klank op deze een beetje voorherfstige grijze maandagmiddag. Fijn dat je luistert naar Maatwerk en naar het spel van Martin Frust, klarinet en Sébastien Dubé op contrabas. Muziek die oorspronkelijk door Scarlatti is geschreven voor klavercimbal. Maar ja, met die nootjes op papier kun je natuurlijk gewoon van alles doen. Je had het op saxofoon kunnen spelen, op orgel, in dit geval dus een klarinet en een contrabas. En er zijn allemaal meningen over, dat mag ook. Daarvoor Oblivion Suave uit L'Incoronazione di Poppea van Monteverdi met Nora Fischer en Marnix Dorrestein op zijn elektrische gitaar. Straks muziek van Pert, Alvin, Chopin en Souk. En dit is nog Monty. MUZIEK

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloïse Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
0: Ster. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland... Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis slim met Golden eSIM.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Ja, stop. Dit stuk.
11: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
12: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
13: Leren mediteren? Zen.nl.

0: jacht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. De man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten zijn in de buurt van Brussel tijdens hun vlucht lastiggevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon. Dat meldt de politie om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
3: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
2: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
5: Jeff Buckley's versie van Hallelujah is wereldberoemd. Wie was de man achter die unieke stem? De documentaire It's Never Over Jeff Buckley vertelt het verhaal over zijn leven, muziek en zijn veel te vroege dood. Vanavond in het Uur van de Wolf, 22:30, NTR NPO 2.
4: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: NPO Klassiek. Omroep Max.
8: Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord.
9: Maatwerk, dat was wel echt de soort van taal die soms werd gesproken.
7: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Daar kan het vuur alleen vanuit de lucht.

0: Goedemiddag, welkom bij Maatwerk. Voor als je net de auto of de trein hebt gestart en nu begint met luisteren. Dit was het slot uit de Serenade voor strijkers van Jozef Soek. Het symfonieorkest van de Beierse Omroep onder leiding van Maris Janssons. Johannes Jaspers die appt net graag muzikale troost. Nou Johannes, er komt me zo meteen toch een stuk aan. De regendruppelprelude van Chopin. Mag je gerust de waterlanders laten stromen en misschien is het ook troostend.
1: De bestemming.
0: En ter afleiding kun je op zoek naar de bestemming van vandaag. 4:15 komen we daar aan. Het is een stad in Europa. En als je het raadt, maak je kans op onze weekprijs, de draadloze hoofdtelefoon. De hints van vandaag zijn neerslag, Aberdeen en oudste worstenkraam. Wat is die bestemming? Laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Neerslag, Aberdeen, oudste worstenkraam.

En hier geen wolkbreuk, maar een milde zomerregen zoals Bella Davidovic het speelt. De regendruppelprelude van Chopin in Des Groot wordt ook regelmatig behoorlijk sneller gespeeld. Maar in deze 6 minuten 8 seconden schildert Bella prachtig met muziek. En ze is inmiddels 98 jaar oud, deze legendarische pianiste.

0: The Deer's Cry van Arvo Pärt door het koor van de Beierse Omroep. Na Zomerregen uit De Bergkoning van Hugo Alvén door het Duits Symfonieorkest Berlijn onder leiding van Lukas Borowitz.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: De BBC vertelt over problemen bij een McDonald's in de Engelse plaats Chesterfield. Ik ben benieuwd wat voor meubilair die McDonald's heeft. Maar goed, men had last van antisociaal gedrag van terugkerende klanten. Samen met de politie is een plan opgesteld met als speerpunt klassieke muziek. Ja, elke avond draait men er naast hamburgers ook een smakelijke speellijst met klassieke klanken. Sinds de invoering is de overlast met 70% gedaald. Ook in Londen en andere steden kan je restaurant De Gouden Bogen binnenlopen op klassieke klanken. Alles om samenscholing te voorkomen. Tja, dit Beethovenstuk heet Lustiges Zusammensein der Landleute.

Hij hield veel van de natuur. Ludwig van Beethoven, ik denk dat hij zeker als hij nu had geleefd, ambassadeur van natuurmonumenten was geweest of een abonnement had gehad op grasduinen. Roots Magazine heet volgens mij. En in zijn pastorale symfonie, je hoorde daarnet de delen 3 tot en met 5, wilde hij een soort uitdrukking van een natuurgevoel geven. Hij zei, ik wil niet zozeer een muzikaal schilderij scheppen, maar echt de uitdrukking van hoe ik me voel als ik in het bos verkeer. Symfonieorkest van de Beierse Omroep onder leiding van Maris Janssons. En over natuurlijke zaken gesproken, de geur van regen heeft een naam, petrichor. Dat is ook de naam van deze muziek.

0: de bestemming.
1: En de hints van vandaag waren Neerslag, Aberdeen en Oudste Worstenkraam. De dagfinalist is geworden Peter Paul, zonder achternaam. Peter Paul die schrijft: hoi, volgens mij is de oplossing van de bestemming Regensburg, Regensburg. Daar staat waarschijnlijk het oudste continu geopende horecabedrijf ter wereld, de historische Wurstkugel. En Regensburg is al heel lang partnerstad van Aberdeen. En ja, regen spreekt voor zich, dat is ook neerslag. Groetjes. Groetjes terug, Peter Paul. Inderdaad, en die worstentent, de historische Wurstkugel, is opgericht in het jaar 1146. Toen kon je nog niet contactloos betalen.

Het Sanctus uit de Deutsche Messe van Franz Schubert. Helemaal naar de verwachting van luisteraar Joris Schouwman. Die appte eerder vanmiddag. Ik schat zo in dat je weer maatwerk levert en rond sluitingstijd de Regensburger Domspatzen opzet. Ja Joris, we zijn een voorspelbaar programma. Inderdaad, de Regensburger Domspatzen onder leiding van Georg Ratzinger. Op weg naar podium met Hans Hofmans. In maatwerk is nog het laatste woord aan Ernest Hemingway. Die zei, de regen die zal stoppen. De nacht zal eindigen. De pijn zal vervagen. Hoop is nooit zo verloren dat het niet kan worden gevonden.

0: NPO Klassiek. Ga mee op ontdekkingsreis door het leven van Ludwig van Beethoven. Het Belcher Quartet speelt 3 strijkkwartetten uit verschillende periodes van zijn leven. Geniale en prachtige muziek. Je hoort het live op NPO Klassiek. Luister mee. Morgen om 8 uur Beethoven in het zomeravondconcert hier op NPO Klassiek.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde coupe en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
6: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
6: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.

0: speelt ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België een rol, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek. Ze zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
4: Ja, stop. Dit stuk.
5: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
6: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
7: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hofmans.
8: Goedemiddag, van harte welkom bij Podium van maandag 17 augustus... met nieuws uit de wereld van de klassieke muziek. Sopraan Anna Carmen Balestra wint Grachtenfestivalprijs 2025. Het Rotterdam Philharmonisch Orkest blikt vooruit op de concerten... volgende week tijdens het festival Graveneck in Oostenrijk. En in de rubriek Zomerliefde lezen we het geheime dagboek... dat Richard Wagner bijhield voor zijn minnares Cosima... die later zijn echtgenote zou worden. Nu het nieuwe album van het BBC Symfonieorkest onder leiding van Dalia Stasevska, met werken van componisten uit Oekraïne. Dit bijvoorbeeld is een ouverture van Levko Kolodub.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. De productie van vorig jaar is nog niet overtroffen, maar het koudere najaar moet nog beginnen. Naast de hoge energieprijs

0: Plechtige ouverture van Levko Kolodub door het BBC Symfonieorkest, geleid door Dalia Stasevska. Nieuw album met Oekraïense componisten. Ze is zelf geboren in 1984 in Kiev, Dalia Stasevska. Vader Oekraïens, moeder Fins. Haar Oekraïense afkomst is belangrijk voor haar. Ze vertelde in een interview dat haar grootmoeder Oekraïense volksliederen voor haar zong. Dus dit is een plaat die recht uit haar hart komt. Sopraan Anna Carmen Balestra heeft de Grachtenfestivalprijs 2026 gewonnen. Werd vrijdagavond bekendgemaakt tijdens de avond van het Grachtenfestival in Concertzaal Felix Meritus. Het Grachtenfestival vond afgelopen week plaats in Amsterdam. Dagelijks concerten door de hele stad. Elke dag had podium tussen 5 en 6 uur live artiesten van het festival te gast. Onderdeel van het festival was dus ook die Grachtenfestivalprijs voor jonge muzici. Grote winnaar dit jaar, sopraan Anna Carmen Balestra. Tijdens het Grachtenfestival trad ze op met haar eigen programma Pájaro Libre, ofwel Vrije Vogel. Hierin zingt ze over thema's als vrijheid, identiteit en afkomst. We vroegen haar naar haar ervaring tijdens het finale concert.
1: Nou, dat was eigenlijk heel speciaal, want ik heb nog nooit met Eduard en Sascha opgetreden. Maar nu dus wel. En toen de lichten uitgingen en het concert eenmaal begon, ontstond er echt magie op het podium en hadden we echt een hele fijne muzikale klik. En toen de jury zei, onthulde dat ik had gewonnen, was ik echt euforisch blij en er zaten familie en vrienden in de zaal. Maar wat eigenlijk nog specialer was, is dat mijn vader helemaal uit Buenos Aires was gekomen voor dit concert. Dus we hebben het heel groot gevierd. En ja, het was een enorm leuk feestje.
0: Voor Anna Carmen betekent deze overwinning dat ze volgend jaar de hoofdrol krijgt binnen het festival als Artist in Residence. En daarvoor is ze al druk aan het brainstormen.
1: Ja, volgend jaar ben ik Artist in Residence en mag ik 4 concerten gaan programmeren, wat ontzettend leuk is. En ik heb al heel veel plannen natuurlijk, want voor mij is het belangrijkste dat er heel veel verschillende soorten concerten komen. Onder andere misschien wel een solo-opera over Anne Frank in een grachtenpand bijvoorbeeld. En misschien wel een enorm groot Zuid-Amerikaans feest met allemaal mooie Zuid-Amerikaanse liederen op een poppodium. Mijn grote droom is misschien wel Paradiso, maar we gaan kijken hoe het allemaal gaat. En daarnaast wil ik ook een prachtig mooi klassiek recital neerzetten, misschien wel met een harpist. Nou ja, dus er is van alles mogelijk en ik heb ontzettend veel ideeën en ik kan niet wachten om te gaan beginnen met programmeren.
0: Sopraan Anna Carmen Balestra, winnaar dus van de Grachtenfestival 2026, volgend jaar Artist in Residence. We gaan luisteren naar een stukje uit haar optreden van afgelopen vrijdag, hier in onze uitzending, of afgelopen week in ieder geval. Wil je trouwens alle optredens terugluisteren van de Grachtenfestival artiesten, dan kan dat op npoklassiek.nl/podium. Cellist Maya Friedman, pianist Daan Boertien en dan zometeen ook sopraan Anna Carmen Balestra, Como un Pájaro Libre van Mercedes Sosa.

0: Como un pájaro libre van Mercedes Sosa, sopraan Ana Carmen Balestra, bijgestaan door cellist en zangeres ook Maya Friedman, pianist Daan Boertien, vorige week maandag tijdens het Grachtenfestival. Volgend jaar dus Artist in Residence, Grachtenfestival volgend jaar zomer. Op het nieuwe album van pianist Bruce Liu staat De Nacht centraal, met onder andere de Waldstein-sonate van Ludwig van Beethoven, waarin de componist volgens Liu zoekt naar het licht. Zometeen het rondo eruit. Maar eerst door 16:45, hoog tijd voor de AWB. Goedemiddag, Robert Vriesen.
1: Goedemiddag, Hans. Nou, van een echte avondspits is nog geen sprake. Er zijn nog twee regio's met vakantie. Maar toch telt het al op tot 160 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging heb je bij A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 20 minuten bij Akersloot. Rechte rijstrook is daar dicht. 6 kilometer file staat er. 6 kilometer file ook op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Papendrecht. De vertraging is een minuut of 10 doordat er twee rijstroken dicht zijn. Ja, en dan zijn er ook mensen die rijden om voor die file. En die hebben meer vertraging op de N214 vanuit Leerdam naar Papendrecht voor de aansluiting met de A15. 6 kilometer file en 35 minuten op onthoud.
2: Podium met Hans Hafmans op

0: Rondo uit de Waldsteinsonate van Ludwig van Beethoven, pianist Bruce Lee. Het thema nacht op zijn nieuwe plaat, want volgens Bruce Lee was Beethoven in deze sonate op zoek naar het licht. Het loopt tegen 17:30 en ter podium. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest maakt zich op voor de tournee naar Graveneck. In deze zomer nemen we in podium een kijkje achter de schermen van concoursen, festivals en andere bijzondere concerten. Deze week dus het Rotterdams Philharmonisch op weg naar Oostenrijk bij het jaarlijkse Graveneck Festival. In 2019 speelde het Rotterdams daar voor het eerst. En dit jaar was er plotseling een orkest uitgevallen. Na even passen en meten was het mogelijk een kleine tournee in het schema van het orkest in te lassen. Een mooie start van het nieuwe seizoen. En nu echt de laatste concerten onder leiding van scheidend chef-dirigent Lahav Shani. Artistiek manager van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Floris Don, blikt alvast vooruit op de komende tournee.
1: Blijft het droog? Dat is niet de vraag die veel mensen zich de afgelopen zomer hebben hoeven stellen. Toch is de vraag, blijft het droog, wel van belang voor onze aankomende concerten in Graveneck komend weekend, want die hebben nogal impact op waar we gaan spelen. Mocht het inderdaad droog blijven, dan spelen we in de prachtige Wolkenturm. En dat is eigenlijk wel echt een toren van wolken als je de foto ziet. Het is een openluchttheater en een heel knap openluchttheater, want het heeft een van de mooiste akoestische ruimtes van elk openluchttheater in de wereld. Ik weet niet precies hoe ze dat voor elkaar krijgen, maar kennelijk, je zit daar met bijna 2000 man op stoelen of in het gras eromheen. En het klinkt gewoon echt heel erg goed. Ik ben er zelf nog niet geweest, dus ik kijk er enorm naar uit. En we spelen dan onder andere met de artistiek directeur daar, Rudolf Buchbinder, de beroemde Oostenrijkse pianist die daar het festival leidt. We spelen ook met Martin Frust. En als een soort leuke extra, we proberen ook natuurlijk de Nederlandse muziek, het Nederlands erfgoed in het buitenland te promoten. Vandaar dus ook de overture Cyrano de Bergerac van Johan Wagenaar. Ik kijk ernaar uit.
0: Floris Don, artistiek manager van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, over de tournee die het orkest eind deze week maakt naar Graveneck in Oostenrijk. We hopen ook dat het droog blijft, zodat ze in de Wolkenturm kunnen spelen. Het orkest speelt overdekt, maar het publiek zit dus wel degelijk in de buitenlucht. Dit is Rotterdam, onder leiding van scheidend chef-dirigent Lahav Shani, met die ouverture die Floris Donnel even noemde, Cyrano de Bergerac van Johan Wagenaar.

De ouverture Cyrano de Bergerac van Johan Wagenaar. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest geleid door Lahav Shani. Het stuk gaat mee op tournee naar Oostenrijk dit weekend. Waar Rotterdam gaat spelen in de Wolkenturm tijdens het Gravenhek Festival. Neem een kijkje op npoklassiek.nl/podium voor die bijzondere buitenlucht binnen, buitenbinnen locatie van Oostenrijk. Mooie architectuur. Een tip dichterbij, morgenavond op Texel, een zomeravondconcert in de Doopsgezindenkerk in Den Burg. De hele zomer lang vinden daar wekelijkse concerten plaats. Deze week betreden cellist Claire Bleumer, violist Ingrid Lubbers en pianist Kanako Inoue het podium. Op het programma staan eerste pianotrio van Felix Mendelssohn. Supermuziek is dat natuurlijk. Nocturnes van Chopin en ook Tchaikovsky. Morgenavond 19:15 in de Doopsgezindenkerk. Op Texel. Dit is dat trio van Felix Mendelssohn. Met hier een ander trio: Marta Argerich piano, Renaud Capuçon viool, Gauthier Capuçon cello.

0: Het Andante uit het eerste pianotrio van Felix Mendelssohn, pianist Maarten Eigerich, violist Renaud Capuçon, cellist Gauthier Capuçon. Morgen drie jonge Nederlanders met dit prachtige trio van Mendelssohn op Texel in de kerk in Den Burg. Dat is dan. En nu 17:50, even een blik op de weg, de ANWB met Robert Vries. Dag Robert.
1: Goedemiddag Hans. Nou, het is te doen op de A15 momenteel nog. Vanuit Gorkum naar Rotterdam, 8 kilometer file tussen knooppunt Gorkum en Papendrecht. 3 kwartier vertraging door die file. Na een ongeluk is de weg daar wel weer vrij. 2 rijstroken na A15 zijn nog dicht als je vanuit Rotterdam naar Europoort rijdt. Dat is bij de Thomassentunnel na een ongeluk. Er staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO.

La Danza. Tarantella staat erbij, dus een snelle dans. Uit Les Soirées Musicales van Gioachino Rossini. Sopraan Giulia Semenzato, gitarist Jandron Duncan en tamboerijnbespeler Maxime Pidou. Romantic songs en canzonettes. Heerlijke romantische plaat. Beetje op het kantelpunt van bel canto. Chique Italiaanse operastijl en de vroege romantiek. Mooi, nieuw, leuk. Zometeen The Roaring Twenties na de klok van zessen. Tot aan het nieuws is dit muziek van Jan Dismas Zelenka. Bohemer die in Dresden werkte. En boeken volschreef voor een aparte combi toen. Twee hobo's, fagot en basso continuo, sonates. Ze hebben ze allemaal opgenomen. Hoboist Angel Luis Sanchez Moreno en zijn muzikale vrienden. Tot zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een terugblik op het Prinsengrachtconcert van 2015. Te midden van de bootjes op de gracht speelde pianist Alexandre Tarot met zijn vrienden een heerlijk Frans programma. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Jeff Buckley's versie van Hallelujah is wereldberoemd. Wie was de man achter die unieke stem? De documentaire It's Never Over Jeff Buckley vertelt het verhaal over zijn leven, muziek en zijn veel te vroege dood. Vanavond in het Uur van de Wolf, 22:30, NTR NPO 2.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de eerste dag van de fysieke controles op de Merwedebrug bij Gorinchem heeft de politie 34 boetes uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars. Zwaar verkeer mag sinds 18 juli niet meer over de brug in de A27 omdat de constructie verzwakt is. Er stonden wel flitscamera's van Rijkswaterstaat, maar het verbod werd vooral door buitenlandse vrachtwagens massaal genegeerd. Die kunnen geen boete krijgen via het camerasysteem. Daarom worden ze deze week door motoragenten aan de kant gezet. De boete is €500 en moet meteen worden betaald. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Daar kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein.

0: terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Piloten zijn in de buurt van Brussel tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. De piloten werden vrijdagavond en nacht beschenen vanuit Dilbeek. Daar zijn veel inwoners boos over een nieuwe aanvliegroute naar Brussel, waardoor er meer geluidsoverlast komt. Mogelijk waren de laserstralen een vorm van protest. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets hebben gezien zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog, bij ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Jeff Buckley's versie van Hallelujah is wereldberoemd. Wie was de man achter die unieke stem? De documentaire It's Never Over Jeff Buckley vertelt het verhaal over zijn leven, muziek en zijn veel te vroege dood. Vanavond in het Uur van de Wolf, 22:50, NTR NPO 2.
2: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
4: NPO Klassiek. NTR.
5: Podium met Hans Hafmans.

Het Benny Goodman Trio met After You've Gone. Deze zomer gaan we in Podium elke dag na zes een eeuw terug. Terug naar de begindagen van de radio, de opkomst van de jazz, van de blues en de invloed die dit had op de gecomponeerde muziek. Klarinetist Benny Goodman en zijn trio hier in de jaren 30. Benny Goodman van niet te overschatten belang voor de jazz in die beginjaren en van niet te overschatten belang voor componisten die me wat graag voor hem een concert schreven. Want Benny Goodman was ook klassiek geschoold. Zijn eerste opname maakte Benny Goodman 100 jaar geleden, in 1926. Hij was 17 jaar jong toen hij meespeelde in de band van Ben Pollack. Dit zijn de eerste opnamen van Ben Pollack waarop Benny Goodman te horen is. Did I do, and he's the last word. Letterlijk een eeuw terug in de tijd.

And do I need you? Oh my, do I? Honey, honey, deed I do.

0: He's the last word in the voor deed I do. Ben Pollock and his Californians. En de allereerste opname is dus van de piepjongen, 17 jaar jong, Benny Goodman, nu precies 100 jaar geleden, 1926. Iconische blazer. En zometeen een klassiek componist die voor Benny Goodman geschreven heeft. Maar eerst even een blik op de weg. Het is 6:15. Goedenavond, Robert Vriezen.
1: Goedenavond, Hans. Nou, je krijgt het onderste uit de kan van deze avondspits. De laatste twee files op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles. Welgeteld 6 minuten vertraging vanaf knooppunt Ouddijk. En het rijdt langzaam Haarlem in op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer file en 10 minuten vertraging.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO Klassiek.
0: Veel componisten schreven voor Benny Goodman. Afgelopen weken kwamen al het Ebony Concerto van Igor Stravinsky langs en het klarinetconcert van Malcolm Arnold. De Hongaarse componist Béla Bartók was er echt vroeg bij. Hij schreef voor Benny Goodman het trio voor klarinet, viool en piano Contrasten in 1938, op het hoogtepunt van Goodmans roem. Hier een opname uit onze eigen tijd met klarinetist Jonathan Leibowitz.

De laatste van de drie contrasten van Béla Bartók, die hij dus in 1938 schreef voor Benny Goodman. Hier een opname uit onze eigen tijd met klarinetist Jonathan Leibowitz, violist Charlotte Sallust-Bridoux en pianist Jozef Havlat. Morgen de volgende aflevering in onze zomerserie Roaring Twenties na de klok van 18:00. Naar een nieuwe plaat, een beetje rariteitenkabinet, nooit van gehoord. Agostino Soderini was organist in een kerk van Kanunikessen, als ik het goed zeg. Hij droeg werken op aan nonnen die leefden in kloosters in Milaan en van de wereld waren afgesloten. Dit is het Ipse Sum Desponsata. De eerste regels vertaald: ik ben verbonden als bruid met hem die door de engelen wordt gediend.

geschreven voor de nonnen dus in en om Milaan, door Agostino Soderini, een motet hier, The Breathtaking Collective, dat zijn de blazers, en Capella Mariana, de zangers onder Bruce Dickey, hun ontdekking. Het was afgelopen zaterdag precies 100 jaar geleden dat de Amerikaanse pianist Julius Katchen werd geboren. Wordt beschouwd als een van de grootste pianisten van de vorige eeuw. Maakte zijn debuut in korte broek als 10-jarige. Een jaar later bij de Philadelphia Orchestra speelde hij onder Eugene Ormandy. En New York volgde onder leiding van John Barbarolli als vroege tiener. Ongelooflijk. Hij kreeg thuisonderwijs, ging pas op latere leeftijd naar de middelbare school. Studeerde filosofie, studie die hij ook afrondde. Maar gaf ook steeds meer concerten. Hij werd een specialist in de muziek van Johannes Brahms. En aan zijn carrière kwam eind 1969 een vroegtijdig einde. Want op 42-jarige leeftijd stierf hij na een slopende ziekte. De prachtige pianist Julius Katchen. Hier vanzelfsprekend de eerste opname deze week met Brahms.

Julius Katchen met de eerste van de Opus 117 intermezzi stukken voor piano van Johannes Brahms, opname 1964. Ja, in de jaren 60, het was nog een laatste grote klus, nam Julius Katchen alle solo pianowerken van Johannes Brahms op. Die werden gebundeld in een box en worden nog steeds gezien als een gouden standaard. Hij werkte ook met vrienden aan kamermuziek, de pianotrio's en zo, maar die kon hij niet voltooien. Dit is diezelfde sfeer, ook hetzelfde jaar, 1964, een opus nummer verder, opus 118, die laatste poëtische stukken van Johannes Brahms met Julius Katchen.

Drie stukken uit het opus 118 van Johannes Brahms hier. Die mooie ballade. Pianist Julius Katchen in 1964. In dat decennium nam hij de pianowerken op. Toen hij toch de tijd had vanwege zijn ziekte. Hij stierf vroeg op zijn 42e eind jaren 60. Nog steeds een iconische Brahms speler als je die opnames hoort. Om te koesteren, dat doen we deze week. Hij staat centraal in de gouden opname Julius Katchen. Morgen meer. Het is kwart voor zeven. In de rubriek Zomerliefdes leest Podium elke dag iets uit het liefdesleven van een componist. Deze week het dagboek van Richard Wagner, dat hij bijhoudt voor zijn minnares Cosima de Flavigny. Wanneer Richard Cosima in de zomer van 1864 leert kennen, is ze nog getrouwd met de beroemde dirigent Hans van Bülow. Hans is ook de beste vriend van Richard. Een soapwaardige driehoeksverhouding dus. Een jaar na hun ontmoeting geeft Cosima aan Richard een opschrijfboek. Haar opdracht: schrijf alles op wat je over me denkt, zodat ik het later kan lezen. 3 jaar later zal Cosima officieel scheiden van Hans van Bülow. Daarna blijft het dagboek vrijwel leeg. Vandaag het eerste stukje uit het dagboek. Richard Wagner heeft het moeilijk. De geheime affaire met Cosima weegt zwaar op zijn geweten en frustreert hem. Hij heeft zich vrijwillig afgezonderd bij de Walchensee in het jachtslot van zijn mecenas koning Ludwig II. 15 augustus 1865. Ik sleep mezelf weer naar het bruine dagboek. Ik voel me nog slechter vandaag. Ik heb jouw brieven pas net gelezen. Die dwaze Hans toch, van wie je niet eens je eigen plannen mag trekken. Moet je nagaan dat hij mijn enige vriend is? Uitroepteken. Hemel, hoe lang moeten we onszelf nog tergen met dit geheime bestaan? Vraagteken, uitroepteken. Maar wat zeg ik eigenlijk? Want hebben we elkaar niet juist in dat bestaan gevonden? Morgen in Zomerliefde meer uit dit Wagners dagboekje. Dit is een titel van een lied van Wagner, toepasselijk Mignon, liefje.

vol tedere liefde. Mignon van Richard Wagner, sopraan Katrin Zukowski en kammermuziek Köln. Uit dat privé dagboekje dus, dat hij bijhield, zijn gevoelens voor Cosima. Toen nog een relatie die helemaal niet mocht en kon. En het was haar idee, schrijf nou alles op wat je van mij denkt. Een beetje eigenzinnig. Hij heeft het wel gedaan en ze kunnen dat privé dagboekje nog even citeren. Morgen meer. Na 8 uur in het zomeravondconcert, klarinetist Anthony McGill als solist in het concert If Love Will Not Swing Wide the Gates. Alleen de titel al is mooi, van Gabriel Kahane, een paar jaar geleden geschreven. Componist Kahane verwijst met de titel naar een citaat van schrijver James Baldwin. Kahane zegt: we leven in een tijdperk waarin liefde grotendeels afwezig is in de politiek en het publieke debat. Hoewel er weinig is waarover algemene uitspraken kunnen doen, durf ik met Baldwin te stellen dat als liefde de poorten niet wijd openzet, niets dat zal doen. Anthony McGill is te horen met de BBC National Orchestra of Wales straks onder Ryan Bancroft. Verder ook de suite Billy the Kid van Aaron Copland, prachtige stad. En Petrushka van Igor Stravinsky. Kleurrijk programma. Straks na 8 uur rechtstreeks vanuit de Royal Albert Hall in Londen.

0: speculatieve muziek uit het 18e-eeuwse Polen, zet hij erbij, blokfluitist Erik Bosgraaf, zijn nieuwe album, met hier een Polonie, een Polonaise van Georg Philip Telemann en ook een vleugje Erik Bosgraaf zelf, blokfluitist, en zijn ensemble Philo Barocco. Wat een ontzettend leuke nieuwe plaat. Komen we zeker op terug in het podium. Maar eerst andere zaken. Opium met Annemieke Bosman. Annemieke, wie is je gast?
1: Nou, eerst heb ik een wedervraag eigenlijk. Heb jij wel eens gehoord van Geertruida Kapitein Muisken?
0: Nee, niet voordat ik jullie website
1: had bekeken. Dat zal na dit gesprek met Maite Karsenberg, mijn gast van vanavond, heel anders, helemaal anders zijn. Zij heeft de biografie van deze bijzondere figuur geschreven. Ja, dat was een radicale vrijdenkster eind 19e eeuw.
0: Ja.
1: Ze kende de hele wereld toen. Zeg maar alle tachtigers, alle intellectuelen van Engeland. Ze zat helemaal in die scene.
0: Ja.
1: En ze had zo haar eigen ideeën. Daar gaan we het over hebben.
0: Wat leuk zeg,
1: ja.
0: Dat het nu boven tafel komt.
1: Ja.
0: Zometeen in Opium.

NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Ster. Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
4: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Jeff Buckley's versie van Hallelujah is wereldberoemd. Wie was de man achter die unieke stem? De documentaire It's Never Over Jeff Buckley vertelt het verhaal over zijn leven, muziek en zijn veel te vroege dood. Vanavond in het Uur van de Wolf, 22:50, NTR NPO 2.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend. Bronnen rond de Britse regering zeggen dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt. Mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorkum reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool die is gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
2: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
1: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer. Vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Leren mediteren. zen.nl.
2: Ja, stop. Dit stuk.
3: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
4: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
5: Leren mediteren? zen.nl.
6: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
7: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
8: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
9: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
10: Goedenavond, van harte welkom. Mij lijkt het de droom van iedere rechtgeaarde historicus op een verborgen geschiedenis stuiten die ook nog eens meeslepend is. Het overkwam Maite Karsenberg, mijn gast van vanavond, toen ze als student een archief aan het ordenen was. In de correspondentie van tachtiger Willem Witse trof ze een brief aan van ene Truus K., een vrouw die haar niet losliet toen ze de bijbehorende steekwoorden las. Die Truus K. was een publiciste van de vrouwenbeweging, een wereldverbeteraar. Nou, Maite Karsenberg ging op onderzoek uit en ontdekte dat achter Truus K. de radicale denkster Geertruida Kaptein Muisken schuilging. Een naam die, zoals het ons natuurlijk bijna allemaal vergaat, de geschiedenisboeken niet heeft gehaald, maar die door Maite Karsenberg in haar biografie Dubbelleven nu glanzend is opgepoetst. Ik ga het zo meteen met haar over Geertruida Kaptein Muisken hebben. Eerst muziek van Peter van Anrooy, want die was volgens Geertruida een muzikaal genie.

0: Dat was het Radio Symfonieorkest onder leiding van Kees Bakels met het eerste deel van de Piet Hein Rhapsodie van Peter van Anrooy. Volgens vrijdenkster Geertruida kaptein Muiske was van Anrooy een muzikaal genie. Ze leerde hem begin 20e eeuw kennen als huisvriend van haar oudste dochter Olga, die zelf ook zeer muzikaal was. Van Anrooy hoorde bij het clubje jonge intellectuelen dat graag bij de kapteins thuis over de vloer kwam. Optrekken met mensen die de wereld wilden veranderen, dat was waar Geertruida's hart van openging. Ze was een vurig pleitbezorgster voor geboortebeperking. Openhartigheid en no-nonsense waar het de seksualiteit betrof. En ze vond vooral ook dat vrouwen evenzeer als mannen de gelegenheid moesten krijgen om zich te ontwikkelen en om hun stem te laten horen in het publieke domein. Daarmee streek ze de moraal van de 19e eeuw tegen de vleug in en ze deed dat met onvermoeibaar enthousiasme door andere vooruitstrevende mensen om zich heen te verzamelen en door in de pen te klimmen. Maite Karsenberg, mijn gast van vanavond, schreef haar biografie met de titel Dubbelleven, Geertruida kaptein Muiske en haar rebelse levensfilosofie. Welkom Maite.
1: Dank je wel.
0: Wat was het nou wat jou triggerde toen je in het archief via een brief aan Willem Witsen dus ene Truus K. op het spoor kwam en dus haar lemma zat te lezen? En daar stond dan op wereldverbeteraar, vrouwenbeweging. Maar waarop sloeg jij toen aan?
1: Ik denk misschien allereerst het internationale aspect. Ze woonde 20 jaar in Londen en 8 jaar in Zürich. En ze woonde daar niet gewoon in de uppie, maar ze heeft meteen heel veel contacten gelegd daar met grote denkers. Dus ik las dat ze bevriend was met Peter Kropotkin, dat ze George Bernard Shaw kende en zo nog wat grote denkers van die tijd. Socialisten, anarchisten, feministen. Aletta Jacobs was ze mee bevriend en toen dacht ik, goh, wie was dit? En daarnaast ook iemand die eigen ideeën had en die een heel radicaal vrijheidsdenken had. En dat trok me gewoon meteen aan.
0: Maar dat wist je natuurlijk nog niet meteen.
1: Stond wel bij van, zij was op de hoogte van eigenlijk alle geestelijke stromingen van die tijd. Het was een hele woelige tijd rond 1900, fin de siècle. De mensen waren bezig met een nieuwe manier om in het leven te staan, om gelijkheid te krijgen, om meer vrijheid na te streven. Zij was daarmee bezig. Zij had daar haar eigen ideeën over. Dat stond wel vermeld, maar niet per se hoe dan. En ja, ik dacht, cool.
0: Leuk, ja, goed. Je zoekt altijd ook een goed. Als historicus ben je gewoon geïnteresseerd natuurlijk ook in verborgen geschiedenissen, lijkt me.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En wat vond jij aan materiaal toen je eenmaal ging graven?
1: Ik dook haar archief in. Dat lag in Atria, Centrum voor Vrouwengeschiedenis. En daar vond ik allereerst een beetje lossige knipsels en zo, tot ik de vijfde map opende. En dat was een dagboek, helemaal volgeschreven. Een heel dik schrift, heel oud en verweerd, maar van begin tot eind volgeschreven. En echt zo openhartig en veelomvattend. En ja, het greep me echt meteen. Ik dacht echt van, dit is iemand die bij uitstek in staat is om op zichzelf en de wereld te reflecteren, die een goede pen heeft, die gevoelig is. En dat geeft mij een soort ultieme ingang in haar hoofd.
0: Ja, want was het nou eigenlijk zo? Had jij eigenlijk al een bepaald idee dat door het lezen van haar werk is ontkracht of juist extra aangezet over die tijd?
1: Ik wist wel dat het een hele woelige tijd was. Ik was al eerder wel geïnteresseerd in die periode. Ik denk eerder dat ik, doordat ik me in Geertruida ben gaan verdiepen, dat ik er echt helemaal in kon duiken. Dat ik, ook omdat zij zo'n brede interesse had en zo'n brede vriendenkring, van literatuur tot filosofie tot kunstenaars die ze bezocht in Londen en noem maar op, dat ik ineens gewoon zag hoeveel er in die tijd speelde en waar het op aankwam.
0: En wat kan je nou zeggen dat haar eigenlijk, wat was nou een stroming die haar met name heel erg aantrok in spirituele zin? Want daar was ze ook erg mee bezig. Hè? Ze was een wereldverbeteraar.
1: Absoluut.
0: Wat stond haar voor ogen? Wat was haar ideaal?
1: Ja, dat duurt even voordat ze daar achter komt. Dus ik heb eigenlijk geprobeerd te traceren van hoe komt ze dan uiteindelijk tot. Uiteindelijk schreef ze essays waarin ze eigenlijk een radicaal vrijheidsidee voorstelt, maar wel eigenlijk spiritueel ingegeven. Dus zij zei van, als je kijkt naar de natuur of naar een kunstwerk, of je luistert naar muziek, of je kijkt naar een prachtig landschap, dan word je toch overvallen door een soort goddelijkheid. Een gevoel van goddelijkheid van de wereld als geheel.
0: Want zij was atheïstisch, hè?
1: En ze was helemaal atheïstisch. Dat was juist het revolutionaire aan haar. Dat ze eigenlijk al heel snel de religie vaarwel had gezegd. En Darwin had omarmd. Dat was natuurlijk, evolutietheorie was net voor het voetlicht gebracht. Mensen waren daar echt door van de kaart. Want ja, als het allemaal op evolutie aankomt, dan is er dus geen goddelijke hand die het allemaal heeft bepaald. En wie zijn wij dan nog daarin? Zijn wij ook dieren? En ja, zij zetten eigenlijk een nieuwe stip op de horizon daarin. Waardoor dat ze zei van, ik geloof in de aandoening die een kunstwerk je kan geven. Dat is een goddelijk gevoel. Maar dat heeft betrekking op de wereld zoals die is. Dus zonder God, zonder dogma, zonder religie. Maar gewoon bewondering, verwondering voor de wereld zoals die is. Via kunst, via natuur, via allerlei kanalen. Via de grote literatuur die ze las. Dus het is een soort hele gekke balanceeract. Waarin ze een wetenschappelijk wereldbeeld combineert met een daadwerkelijk ook wel spiritueel ingegeven wereldbeeld.
0: En die spiritualiteit, die bood een handvat richting een betere wereld?
1: Ja, absoluut. Maar ik denk echt spiritueel zou ik haar misschien niet willen noemen in de zin van bijvoorbeeld de theosofie die toen heel populair was, die wees ze echt van de hand. Dat vond ze echt humbug, zoals ze dat schrijft. Dus het gaat haar om een bepaald levensgevoel. En een heel sterke betrekking op de wereld, waardoor zij altijd bezig was met het goede doen. Dus de wereld verbeteren. Kijken hoe kan ieder individu in de maatschappij een zo vrij en gelijk mogelijk bestaan leiden.
0: Maar dan had zij als vrouw, moesten ze vanuit een achterstand zich naar voren vechten.
1: Ja,
0: wat
1: absoluut.
0: Wat ik super interessant vond in je boek is dat zij echt heel actief aan geboortebeperking deed.
1: Ja.
0: Want zij had dus al vrij snel, al jong, al in de gaten. Waarschijnlijk door het lot dat haar moeder had getroffen, die ook kinderen verloren was en ook zelf te jong gestorven was. Van nou, die zwangerschappen zijn eigenlijk helemaal niet goed voor een vrouw.
1: Ja.
0: Plus ja, als je 500 kinderen hebt, dan kom je natuurlijk helemaal niet tot intellectuele ontplooiing. En daar was ze wel heel erg in geïnteresseerd.
1: Ja,
0: dus zij streefde daar actief naar. Maar om zo te kunnen leven heb je natuurlijk ook wel op zijn minst een beetje een vooruitstrevende echtgenoot nodig. Albert Kapteijn. Mm-hmm. Dat was hij dan, neem ik aan, ook.
1: Dat was hij zeker. En dat was, ik denk ook dat ze verliefd op elkaar werden, omdat ze allebei heel vooruitstrevend nadachten over de wereld. Dus hij was een ingenieur, werktuigkundig ingenieur. En hij was enorm Multatuli-fan. Dus hij was zeker een progressieve man. En ik denk dat ze elkaar daarin vonden. Geertruiden was wel veel filosofischer ingesteld dan hij. Hij was praktischer en uiteindelijk ook echt een zakenman die een enorme carrière als stoomtreiningenieur kreeg. En zij, zij zocht de vrijheid voor een eigen carrière. En die heeft hij haar wel gegeven. Maar toch altijd nog in beperkte zin.
0: Ja, want dat is ook wel interessant, vond ik. Of tenminste, er zijn drie heel verdrietige episodes in haar leven geweest. Ze is eigenlijk tot drie keer toe in een psychiatrische inrichting terechtgekomen. Als jij daar als biograaf een slag naar moet slaan, want vanuit die inrichting heeft ze eigenlijk praktisch niet geschreven, hè, behalve tijdens de tweede episode. Dan moet je zomaar even vertellen, want dat is wel weer heel interessant wat daar dan gebeurde. Maar als je even naar een overkoepelend idee toe gaat. Wat denk je dat er aan die inzinkingen ten grondslag lag dan?
1: Ja, die beperktheid van het vrouwenleven heeft daar wel echt een grote rol in gespeeld. Die was als vrouw natuurlijk heel erg. Ja, er was een heel duidelijk plaatje van hoe je als vrouw moest zijn. Hè. Je moest bescheiden zijn en beschaafd je mocht niet meepraten over de wereld. Je had geen publieke rol. Je was eigenlijk gewoon huismoeder, huisvrouw. En als je meer deed dan dat, dan werd erop neergekeken.
0: Ja, want zij was zelfs rijk, maar ze beklaagt zich toch steeds over het. Want dan moet ze zich verstaan met die dienstmeisjes bijvoorbeeld. Mm-hmm. En de kindermeisjes en zo. En dat is ook gewoon heel vervelend.
1: Ja.
0: Dat put haar volledig uit. Maar ik kan me er eigenlijk best iets bij voorstellen.
1: Ja, het is nooit alleen en daardoor eigenlijk Ja. Extra eenzaam.
0: Dat, of die meiden willen niet naar je luisteren. Dus dan heb je gewoon, of ze spannen tegen je samen. Of weet ik veel hoe je dat moet voorstellen. Je moest daar dus ook gewoon best wel goed in zijn. En als dat niet je natuurlijke belangstelling had, dan zat je even goed nog een soort huishouden tegen je zin te bestieren. Ook al werden de klusjes dan door de dienstmeisjes
1: gedaan. Ja, het is bijvoorbeeld van Virginia Woolf ook bekend dat ze zich al door beklaagde over haar meiden en zo. En dat klinkt natuurlijk heel elitair. En dat is het in zekere zin ook. Maar het is alsnog een teken van de beperktheid van het vrouwenleven, zelfs als je middelen had en gewoon geld.
0: Ja, en dat eigenlijk, die zeg maar beperktheid, die trapte haar een aantal keren echt venijnig op de hielen.
1: Ja, absoluut. En ik denk ook wat je daarbij echt moet beseffen is dat, en ik denk dat dat nog steeds geldt, dat je je ook altijd voegt, vooral als je jong bent, zij kreeg ook al vrij jong kinderen, je voegt je in eerste instantie altijd naar hoe je geleerd hebt dat je zou moeten zijn. Dus hoe je om je heen ziet dat vrouwen het doen. Dus vrouwen het leven invullen. En dat heeft zij in zekere zin ook gedaan. En ze is uiteindelijk getrouwd en heeft 3 kinderen gekregen. Ook al wilde ze inderdaad door geboortebeperking het liefst eigenlijk maar 2. En ze raakte toch in de knel, ook innerlijk. Omdat ze toch eerst probeerde om dat moederschap gewoon in te vullen zoals het hoort. En thuis zijn en het hele huishouden bestieren. En daarin komt op een gegeven moment komt een soort onbewuste druk op je. Dat je eigenlijk iets anders wil. En hoe langer dat doorgaat, hoe meer hoe ongelukkiger ze werd onderhuid. En op een gegeven moment kwam dat naar buiten.
0: En toen stortte ze in.
1: En toen stortte ze in, ja.
0: In de tweede episode schrijft ze dan liefdesbrieven aan de kroonprins. Die was al dood toen trouwens. Dat was de broer van Wilhelmina, hè? De oudste zoon van koning Willem III.
1: Ja.
0: Een notoren losbol.
1: Ja.
0: Dat vond ik dus wel interessant. Want hoe moet je nou liefdesbrieven aan een dode kroonprins uitleggen? En ze beschouwden hem helemaal als de haren. Mm-hmm. Je hebt dat wel mooi uitgelegd toen. Want tot welke conclusie kwam jij zelf eigenlijk?
1: Je zegt het eigenlijk zelf al. Hij stond bekend als een losbol. En waarom fixeert zij zich in haar psychose op hem? Is waarschijnlijk omdat zij die rebelsheid in zichzelf miste en nodig had. Dus ik heb een soort, ik heb daar heel lang over nagedacht. En uiteindelijk die analyse, want ik belde ook op een gegeven moment een psychiater en die zei, elke psychose heeft een betekenis.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik heb dat niet, ik heb dat willen onderzoeken. Maar ik wilde ook wel een beetje voor waken dat het niet het verhaal is van de archetypische, door psychoses geplaagde vrouw is. Omdat zij ook. Ja, ze was gewoon ook
0: gedaan.
1: Zo sterk. Ja.
0: Ja, dat is ook zo. Ze zette in Londen dus zo'n hele kring op. En ze ging daar in de vrouwenbeweging. En ze schreef voor vooraanstaande tijdschriften. En
1: precies.
0: Ze pleitte ervoor om kinderen seksueel vrij. Dat wil zeggen, dus niet met rare morele beweegredenen of beklemmingen groot te brengen. Hè? Dus haar dochtertjes gaf ze seksuele voorlichting aan de hand van de konijntjes in het bos.
1: Ja.
0: Zo is het bij ons ook. Dat soort dingen, dat was voor die tijd natuurlijk allemaal ongekend vooruitstrevend.
1: Absoluut, ja.
0: En daarin heeft ze. Maar wat heeft ze nou als je op haar leven terugkijkt? Hè? Want jij hebt dus haar het stof van haar afgeblazen met je biografie. Wat heeft ze dan voor jou echt concreet bereikt? Waarom is het van belang dat we weten wie Geertruida Kapitein Muiske was?
1: Ja, zoveel redenen. Eigenlijk, dus dat is eigenlijk een hele moeilijke vraag. Omdat het voor mij eigenlijk in de veelheid zit ook het antwoord. Zij is in zoveel opzichten had ze interessante ideeën, een interessant leven, interessante vrienden, een interessant netwerk, interessante politiek.
0: Maar als jij er één idee uitlicht voor jezelf, waarvan je dacht toen je het las, dit raakt mij echt, hier kan ik zelf ook iets mee.
1: Dan kom ik toch terug op die verwondering. Dat ik denk, ik zat ook in de auto hier naartoe te denken over. Zij legt heel erg de nadruk op hoe alles in de wereld in verband staat met elkaar. Mensen, de natuur, de samenleving op grote schaal met het kleinste individu. En daar die samenhang en de verwondering die je daarover kan hebben, de schoonheid van de wereld, en daaruit een soort enorme drive putten om het beter te willen maken op deze wereld. Als je nu ziet wat er allemaal misgaat, dan vind ik dat gewoon nog steeds extreem belangrijk. Dat je gewoon eerbied hebt voor de wereld waarin we leven. Of dat nou via een goddelijk gevoel is of via een puur wetenschappelijk gevoel. Maar ja, dat je dat doorvoelt en dat je daarvoor wil inzetten. Dat had zij door en door.
0: Nou Maite, dank. Maite Karsenberg, heel fijn dat je naar Opium hebt willen komen om te praten over jouw boek Dubbelleven. Geertruida Kaptein Muisken en haar rebelse levensfilosofie. Je boek is uitgekomen bij de Arbeiderspers. En voor onze luisteraars, meer informatie hierover vind je op onze website npoklassiek.nl/opium. Ja, en sprookjes, daar hield Geertruida ook van. Ze schreef ze zelf om haar talent en haar taalgevoel te oefenen. En wij gaan luisteren naar het sprookje van Pijk, de prinses en de trol van Johan Halvorsen.

En dat was het sprookje van de Snoodaard Pijk, die zich het koninklijk hof weet binnen te kletsen, een gigantische trol onschadelijk maakt en er met de prinses van doorgaat. Op muziek gezet door Johan Halvorsen. En van Noorwegen, waar deze muziek vandaan komt, gaan we richting zuidelijker sferen. Een tango van Astor Piazzolla leidt je zometeen naar barokmuziek van Nicola Matteis uit Italië. En barokmuziek was ook voor Piazzolla een grote inspiratiebron.

Alice Julien Laferrière speelde samen met Ground Floor de airs voor de violin van Nicolas Matthes. Ja, en Georges Sand was een Franse schrijfster en de geliefde van onder andere Frédéric Chopin. Er hadden van haar leven wel 3 seizoenen Netflix gemaakt kunnen worden, als dat fenomeen in 1980 tenminste al had bestaan. In dat jaar moest componist Louis Andriessen het echter stellen met 2 uur toneel. En voor die tijdspanne componeerde hij een opera over haar leven, waarvan Un beau baiser het beroemdste lied werd. Je hoort Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Royce.

Un beau baiser, een mooie kus. Ja, dat was aan Georges Sand wel toevertrouwd, denk ik. Ze had veel geliefden en dit lied was van Louis Andriessen uit zijn opera over Georges Sand. Je hoorde Capelle Amsterdam onder leiding van Daniel Royce. Tot besluit zo'n beetje van opium gaan we luisteren naar muziek van Isaac Albéniz. Uit zijn Suite Española hoor je nummer 7, Castilla Seguidilla. En een arrangement door Laura Lotens op de gitaar.

En dat was Castilla Seguidilla in een arrangement voor gitaar, gespeeld door Laura Lotens uit de suite Española van Isaac Albéniz. Ja, en dat was Opium dan ook meteen voor vandaag. Morgen Megan van Kessel over haar nieuwe roman Aardige Vrouwen. Nou, die titel doet het ergste vermoeden en dat wordt ook helemaal waar. Ik hoop dat je morgen luistert. Geniet vooral eerst nu van het avondconcert zometeen na achten. Vanavond met Wouter Plezier. Ik wens je nog een heel fijne avond. Tot morgen. Doeg!

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Deze week het Requiem van Mozart. En ja, er is altijd heel veel te doen over Mozart en Salieri. Maar hoe zit dat eigenlijk?
1: Hij heeft het niet gedaan. Er is nul bewijs dat Salieri Mozart naar het leven zou staan.
0: Dus bij deze hebben wij zijn naam weer in ere hersteld?
1: Ja.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app. NPO Klassiek. Het zomeravondconcert. Met Wouter Plezier.

0: a new clarinet concerto from composer and songwriter Gabriel Kahane. He'll be joining
1: me we zijn er al in de Royal Albert Hall in Londen. Goedenavond, welkom bij het zomeravondconcert op NPO Klassiek. Sarah Walker is mijn collega van de BBC die al aankondigde dat we een klarinetconcert gingen krijgen van Gabriel Kahane met Anthony McGill als solist. De BBC National Orchestra of Wales concerteert zo dadelijk over een kleine minuut in de Royal Albert Hall in Londen. BBC National Orchestra of Wales onder leiding van Ryan Bancroft. En dan beginnen we zo dadelijk met de suite voor orkest Billy the Kid van Aaron Copland. Verder vanavond nog Stravinsky, na de pauze Petrushka in de versie uit 1947. En voor de pauze nog het klarinetconcert van Gabriel Kahane. Copland en Stravinsky, zo heet Proms Concert nummer 41. Nou, het kan echt ieder moment beginnen. Ik moet het kort houden en spannend, want ik zie natuurlijk niet wat er gebeurt in de Royal Albert Hall hier in Hilversum. Aaron Copland experimenteerde met nieuwe muziek bij Nadia Boulanger in Parijs. Terug in Amerika werd hij vooral geïnteresseerd door de Amerikaanse folklore. Het Wilde Westen. Hij hunkerde naar een nostalgisch verleden van Amerika. En maakte een ballet over die historische bandiet Billy the Kid. Het applaus is voor de dirigent Ryan Bancroft. Ik hield mijn hart vast. Ik dacht, we gaan beginnen. Ja, dat is altijd eventjes spannend als je niet ziet wat daar gebeurt in Londen. Maar de dirigent is er met BBC National Orchestra of Wales. Begint het concert nu echt met de suite voor orkest Billy the Kid van Aaron Copland.

0: Billy the Kid, ballet music by
1: Billy
0: Aaron
1: the
0: Copeland.
1: Kid, ballet music. So is it my net Sarah Walker from the BBC? Billy the Kid, de orkestsuite van Aaron Copland. Hoorden we zo even door het BBC National Orchestra of Wales onder leiding van Ryan Bancroft. We zijn rechtstreeks verbonden met de Royal Albert Hall in Londen voor het BBC Proms concert nummer 41 in het zomeravondconcert op NPO Klassiek. Ja, Billy the Kid, Aaron Copland, grote vernieuwer van de Amerikaanse muziek. En die in de jaren 30 weer heel nostalgisch werd over het Amerikaanse verleden. Het Wilde Westen dan met name. Alles is er. Compleet met donderend slagwerk dat het vuurgevecht verklankt wanneer Billy the Kid gearresteerd wordt. En tot slot een klaagzang over de overleden desperado. En de plechtige sfeer van het begin. Een soort processie van de settlers. Cowboyliedjes. Dus in die balletsuite Billy the Kid van Aaron Copland. Het is tijd voor een changement in Londen. Dat gaat wel eventjes duren, een aantal minuten. Want we krijgen op het podium nieuwe instrumenten. En dat is allemaal zometeen voor het concert voor klarinet en orkest van Gabriel Kahane. Met Anthony McGill klarinet en natuurlijk het BBC National Orchestra of Wales. Tot die tijd hebben wij in Hilversum even een muziekje van Igor Stravinsky. Een tango voor piano. Want na de pauze dan Igor Stravinsky op het BBC Proms concert Petrushka in de versie uit 1947.

0: Tango voor piano van Igor Stravinsky door Einar Jaarden. En dat eventjes terwijl er een groot changement is in de Royal Albert Hall in Londen. En ik mijn collega van de BBC, Sarah Walker, er langzaam bij schuift. Zij is op dit moment in gesprek met Gabriel Kahane. Hij is de componist van het nieuwe klarinetconcert If Love Will Not Swing Wide the Gates. Dat zo dadelijk gaat klinken met Anthony McGill, klarinet en het BBC National Orchestra of Wales. Onder leiding van Ryan Bancroft. Anthony McGill, de solist, ging in gesprek met componist Gabriel Kahane over dat concert. Een nieuw klarinetconcert. En ze kozen als thema de complexe relatie tussen de zwarte en Joodse gemeenschappen in de 20e eeuw. Het gesprek ging over de muziek, over de burgerrechtenbeweging, over de momenten van solidariteit en over hardnekkige vooroordelen. En Gabriel Kahane zegt, ik stelde een literatuurlijst samen en begon met mijn onderzoek, maar stuitte toen vrijwel direct op een dilemma. Er is natuurlijk niet zoiets als één Joodse gemeenschap, net zoals er niet één zwarte identiteit bestaat. Wil je de relatie tussen die twee groepen definiëren of de dynamiek, dan kan dat niet zonder de zaken enorm te simplificeren. En dat wil ik niet, want in de hedendaagse politiek in het Westen is het al zo dat er veel zaken vergiftigd worden door de neiging om groepen mensen te reduceren tot karikaturen zonder interesse in de diversiteit binnen een groep en zonder oog voor de nuances in een individu. Al is Gabriel Kahane op dit moment in gesprek met Sarah Walker in de BBC Presenters Box in de Royal Albert Hall. Misschien leuk om even zijn stem te horen.
1: Would you say there's a feeling of love and hope running under the surface of the piece?
2: Well, I think, you know, as Martin Luther King said, you know, love is not easy, and as the psychoanalyst Eric Fromm wrote, you know, to love is labor, to love is a faculty. And I think that in this piece we have several registers of love. It's not all warm romantic. Some of it is quite difficult. It's the tough love of having to deliver hard words to a beloved person. That being said, I do, you know, in this time of incredible you know, polarization in the world, I feel that love is, you know, at the risk of sounding like a Hallmark greeting card, I think love has a tremendous healing power.
0: Ja, dat is natuurlijk mooi gezegd. Love has a tremendous healing power. Gabriel Kahane, de componist van het stuk dat zo meteen gaat klinken. If love will not swing wide the gates. Ja, hij heeft erover gezegd over het stuk. Het universum dat niet alleen bestaat uit sterren, de maan en de planeten. Bloemen, gras en bomen. Maar ook het andere mensen heeft geen voorwaarden gesteld aan ons bestaan. Heeft geen plaats voor ons gemaakt. En als wij als mensen de liefde niet zouden voelen en die ruim baan zouden geven, dan is er geen enkele andere kracht die dat zal doen. Voor wie wanhoopt aan de menselijke liefde, blijft alleen Gods liefde over. Gabriel Kahane. Dus een concert dat ja, de liefde als thema heeft uiteindelijk, omdat hij heeft losgelaten om groepen te simplificeren. Aanvankelijk dus het idee om de relatie tussen de zwarte bevolkingsgroep in Amerika en de Joodse gemeenschap, om die te definiëren, de relatie tussen die twee in een muziekstuk. Hele ambitieuze opgave lijkt me al sowieso. En dat titel van dit concert, If Love Will Not Swing Wide the Gates, is van James Baldwin. James Baldwin, die daarmee ook stelde, als liefde de deur niet wijd openzet naar elkaar, naar de mensen onderling, dan zal niets dat doen. Applaus in Londen, in de Royal Albert Hall. Anthony McGill, de solist, de clarinetist en het BBC National Orchestra of Wales, onder leiding van Ryan Bancroft. Nu in dat nieuwe clarinetconcert van Gabriel Kahane, If Love Will Not Swing Wide the Gates.

0: Anthony McGill was the soloist in the clarinet concerto by Gabriel Kahane.
1: Ja,
0: if love
1: hoef
0: will
1: niets
0: not
1: meer te zeggen hier in Hilversum. Sarah Walker zegt het helemaal goed. Anthony McGill, de clarinetist, was de solist in het clarinetconcert van Gabriel Kahane met de titel If Love Will Not Swing Wide the Gates. Uitspraak van James Baldwin. Dat we toch de liefde nodig hebben als breekijzer om elkaar te bereiken. Is er niet de liefde? Ja, wat dan? Wat blijft er dan? En Gabriel Kahane onderschrijft die uitspraak. Zocht naar de complexe relatie tussen de zwarte en Joodse gemeenschappen in de 20e eeuw. Maar kwam al snel erachter dat hij daar niet veel mee kon. Want wat is nou de zwarte gemeenschap? Wat is de Joodse gemeenschap? Nee, we moeten ontzettend oppassen met het toekennen van algemene eigenschappen aan groepen van mensen. Een enthousiast publiek in de Royal Albert Hall in Londen. Dit is het BBC Proms concert nummer 41. Dat we rechtstreeks uitzenden in het zomeravondconcert. Ik zit als het ware in de Royal Albert Hall, maar kan alleen horen wat daar gebeurt en niks zien. En de componist die al een interview gaf voorafgaand aan het stuk, is nu op het podium.
2: Anthony is a dear, dear friend and the anti-diva. The anti-diva. And on the train back from Cardiff yesterday, he said, what if we did a song together for an encore? So I've written an arrangement, which I read on the train, of a song of mine called Little Love. And this is the world premiere. Thank you. This is a dream.
1: Toegift van Gabriel Kahane, die het publiek toesprak, Little Love. Hij zit zelf aan de piano.

0: What a super encore from Gabriel Kahane.
1: De toegift van Gabriel Kahane en door Gabriel Kahane. We hoorden hem ook zingen, zat aan de piano. En Anthony McGill, de clarinetist, deed ook mee in Little Love. Gloednieuw nummer van Gabriel Kahane. Van wie we dus eerder zijn nieuwe clarinetconcert hoorden. If Love Will Not Swing Wide the Gates. Op het BBC Proms concert in de Royal Albert Hall. Het is, na de afkondiging van mijn collega Sarah Walker is het pauze in Londen. Dan zijn we over 20 minuten weer terug in de Royal Albert Hall voor een uitvoering van Stravinsky's Petrushka, het ballet in de versie van 1947.
2: Het zomeravondconcert. Met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
1: Ja, geen spel tussen te krijgen. Het zomeravondconcert op NPO Klassiek. Pauze in Londen en in Hilversum de komende tijd. Pianomuziek van Igor Stravinsky door pianist Einav Jarden.

0: Pianomuziek van Igor Stravinsky in de pauze van het BBC Proms Concert nummer 41. We gaan eens even voorzichtig kijken hoe het ervoor staat in de Royal Albert Hall in Londen. En dan schuif ik mijn collega Sarah Walker van de BBC er even bij met de veder hier in Hilversum. Ah, daar is ze. Hoor ook het orkest al. Er zijn al orkestleden terug op het podium die hun instrumenten aan het stemmen zijn. Dat betekent dat het niet heel lang meer kan gaan duren voordat we gaan luisteren naar het ballet Petrushka van Igor Stravinsky in de versie van 1947.
1: Well, here he comes now, conductor Ryan Bancroft, joining the BBC National Orchestra of Wales.
0: Dirigent van de BBC National Orchestra of Wales. Het ballet Petrushka van Igor Stravinsky in de versie van 1947.

0: Petrushka by Stravinsky. His 1946 revision of the ballet music ending there with the Shrovetide Fair and Petrushka's death, killed by the jealous Moor. All of the characters just puppets, of course, or so we're led to believe, but it's hard to be sure, and Stravinsky's music really underlines the ambiguity. It's so unsettling, but
1: dat is Sarah Walker die we horen, die nog even dunnetjes de inhoud van Petrushka de revue laat passeren. Het ballet van Igor Stravinsky, dat zo plotseling begon net na het applaus voor dirigent Ryan Bancroft. Dit is het zomeravondconcert vanuit Hilversum, maar ook vanuit de Royal Albert Hall in Londen. Een rechtstreeks lijntje met het Proms-concert nummer 41, dat zojuist alweer geëindigd is met Petrushka, in de versie uit 1947. De BBC National Orchestra of Wales vanavond onder leiding van Ryan Bancroft. Ja, Stravinsky die werkte aan een pianoconcert en toen een droom kreeg van een pop die tot leven wordt gewekt en die het geduld van een orkest op de proef stelt met duivelse cascades en arpeggio's. Het orkest slaat dan terug met dreigende uitbarstingen van een trompet. Uiteindelijk gaat het allemaal leiden tot de instorting van de arme pop. Al dus Stravinsky, die een ballet, want dat werd dat pianoconcert, inmiddels Petrushka doopte. En in 1947 maakte hij er een kleinere versie van om zijn verloren auteursrechten in Amerika weer te herwinnen. Een traditionele Russische pop die van stro is gemaakt en met zaagsel is gevuld en tot leven komt. Er zijn raakvlakken met het verhaal van Pinocchio. Petrushka dus, tot besluit van BBC Proms Concert nummer 41.
2: Het Zomeravondconcert. Met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
1: Ja, we kijken alweer uit naar morgenavond. Weer een zomeravondconcert dan op onze zender. Dan zit mijn collega Pieter van Nes in de kerk van de Evangelische Broedergemeente in Zeist. Het beroemde Belcher Quartet. Quartet speelt dan daar strijkkwartetten van Ludwig van Beethoven. Een fragment nu, een klein fragment uit, moment kun je beter zeggen, uit het concertarchief van NPO Klassiek, het Belcher Quartet, in een opname uit 2024, 28 januari om precies te zijn, in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam, in het strijkkwartet nummer 3 van Benjamin Britten. Hier is het laatste deel, recitatief en passa calia, la serenissima. Muziek dus van Benjamin Britten door het Belcher Quartet.

Applaus in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam, 28 januari 2024. Applaus voor het Belcher Quartet dat het concert daar besloot met strijkkwartet nummer 3, opus 94 van Benjamin Britten. We hoorden alleen het vijfde, laatste deel, het recitatief en de Passacaglia, La Serenissima, doopte Benjamin Britten dat hartverscheurende laatste deel uit zijn derde strijkkwartet. En we draaiden dit omdat morgenavond het Belcher Quartet live op NPO Klassiek te horen is. Dan vanuit de evangelische broedergemeente, althans de kerk van de evangelische broedergemeente in Zeist. Pieter van Nes is daar ter plaatse. Het Belcher Quartet speelt dan strijkkwartetten van Ludwig van Beethoven. Om 10:30 dan gaat Passaggio Late Night van start. Vanavond gepresenteerd door niemand minder dan Jacobus den Herder. U weet wel, die jongen van Klassiek Insight. En nog veel meer natuurlijk. Dat is straks om 10:30. Tot die tijd nog het woord aan pianist Pavel Kolesnikov. Hij speelt klavecimbelmuziek van Louis Couperin op de piano. En dat doet hij heel erg mooi. Nog een mooie avond.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. KRO NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Jacobus den Herder.
1: Ja, terwijl naar verluid de ontkerkeling nergens sneller verloopt dan in Polen, werd daar gisteren een gigantisch Mariabeeld onthuld. Met 55 meter hoog, zomaar 17 meter hoger dan haar zoon, die in Rio de Janeiro vanuit de heuvels uitkijkt over de stad. Het beeld is neergezet door een rijke Poolse ondernemer, Roman Karkosik. Volgens zijn vrouw kwam haar man er naar een beroerte weer bovenop en is het beeld een uiting van zijn dankbaarheid aan God. Kijk, nou zijn we bij de KRO-NCRV natuurlijk ook groot fan van Maria. Maar voor mij mag de dankbaarheid iets subtieler geuit worden. Kijk, daar kan Roman nog wat leren van Johan en Charles. Goedenavond.

Kijk, zo kan het ook. Een Ave Maria van Bach natuurlijk eigenlijk. Hè? De prelude uit de Voltempererde Klavier, de eerste. In dit geval door Martin Frust. Ja, schijnbaar zonder adem gespeeld. Hè? Dus met een circulaire ademhaling. En daaroverheen een gezongen melodie. In dit geval op de cello van Charles Gounod. Maakt samen het Ave Maria. Goedenavond, welkom bij Passaggio Late Night. Ik zit even op het plekje van Pieter van Nes. Met veel plezier natuurlijk. En wat heb ik in de aanbieding vanavond? In de rubriek De Vrijplaat. Echt een hele mooie LP van mijn overbuurman. Dankjewel, Martijn. Daar staat namelijk op muziek van Debussy, gespeeld door Hans Henkemans. En het is goed dat die weer eens even in het avondzonnetje wordt gezet. En dan hebben we nog een greep uit de vele brieven van Beethoven deze week nog ook. Voorgelezen door Porgy Fransen. En Pieter heeft de gewoonte om op maandagavond voor te lezen uit het werk van Remco Kampert. En daar doe ik ook met plezier aan mee. En we blijven nog even bij Maria en Polen. Want Henry Korecki componeerde een werk speciaal voor de derde bedevaart, zoals dat toen was, van paus Johannes Paulus II naar zijn geboorteland Polen. Dan hebben we het over de zomer van 1987. De titel van het werk is Totus Tuus, Latijn voor geheel de uwe. En dat werd gekozen omdat dat eigenlijk de officiële apostologische motto is van deze paus, Johannes Paulus II. Werk van Henry Gorecki dus op deze prachtige maandagavond. Welkom bij Passaggio Late Night.

Totus Tuus, geheel de uwe, muziek van Henryk Gorecki, geschreven in 1987, naar aanleiding van een bezoek van de toenmalige paus Johannes Paulus II aan zijn geboortegrond Polen. En naar aanleiding van dat enorme Maria-beeld wat verrezen is in het Poolse landschap. Toch al bijzonder om te zien. Het werd gezongen door de Gabrieli Consort onder leiding van Paul McCreesh. En dat brengt ons meteen al, het is inmiddels bijna al 10 voor 11, bij deze rubriek.

0: De Vrijplaat.
1: Ja, en tegenover mij in Amsterdam woont Martijn. En Martijn heeft een mooie collectie platen. Veel meer dan ik. Ik heb er maar een paar, moet ik zeggen. En dat is wel leuk, want dat brengt hele andere dingen aan het voetlicht dan die paar dingen die ik heb. En zo kreeg ik iets toegestopt. Een plaat van opgenomen door Philips van Hans Henkemans. En Hans Henkemans is geboren in 1913. Was pianist, maar ook componist en psychiater. En echt een groot pianist. Hè? Die kon zich echt meten met de grote namen van zijn tijd, ook buiten Nederland. Maar het punt was een beetje dat hij zich ook wel verzette tegen de muzikale vernieuwingen in de jaren 50, 60. Hij heeft niet eens gezegd dat alle muziek die van na Claude Debussy een vergissing was, zijn woorden. En hij kreeg het zwaar aan de stok met bijvoorbeeld Reimert de Leeuw. En dat ging ook via krantenartikelen, die maakten elkaar het leven enigszins zuur. En het heeft er ook wel helaas voor gezorgd dat de muziek van Hans Henkemans, zijn composities, eigenlijk bijna niet meer werden gespeeld toen. En ook als pianist kreeg hij lang niet de waardering die hij verdiende. Want hij had eigenlijk een veel langere carrière mogen en moeten hebben dan hij gehad heeft. Want als we luisteren naar wat hij op de piano laat horen, is dat wel echt van hoog niveau. Dus dat is bijzonder om dat eventjes nu in deze platen vrijplaats mee te kunnen nemen. Ja, zoals ik al zei, hij stond bekend om zijn vertolkingen van Mozart, maar ook Claude Debussy. Dus ik dacht, dat laatste nemen we maar eens even mee op deze avond. Uit zijn Image Reflet dans l'eau door Hans Henkemans. Via de langspeelplaat.

Ja, dat is toch wel heel mooi, hè? Met gekraak en al op de 33 toeren. Deze opname van Hans Henkemans met muziek van Debussy. Uit zijn boek Image, reflet dans l'eau, de reflecties op het water. En wel echt wel prachtig pianospel van deze pianist. Die het niet makkelijk heeft gehad in zijn leven. Deze opnames die zijn er nog. En dat is toch echt wel de moeite waard om naar te luisteren. Hans Henkemans met Debussy. We blijven eventjes in het thema water. Want als we naar het begin van deze muziek luisteren, dan krijg je ook natte voeten. Muziek van Christian Forshall, een Britse saxofonist. En die horen we ook op zijn instrument.

Ja, je hoort het water van de zee zo rond Edinburgh, aan de Engelse kust. Daar ligt het eilandje Lindisfarne, de Holy Island. Het heeft een hele religieuze betekenis, die plek. En Christian Forssell heeft een nieuw album daaraan gewijd, aan die plek. En we hoorden muziek daarvan, Wind's Tale heet het. En ja, hij speelde zowel de sopraansaxofoon als ook de piano. Wat een man.

0: De Engelse kust, daar ligt het eilandje Lindisfarne, de Holy Island. Het heeft een hele religieuze betekenis, die plek. En Christian Forssell heeft een nieuw album daaraan gewijd, aan die plek. En we hoorden muziek daarvan, Wind's Tale heet het. En ja, hij speelde zowel de sopraansaxofoon als ook de piano. Wat een man.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde...
0: Ja, zoals ik eerder al zei, een greep uit de meer dan 1000 brieven die bewaard zijn gebleven van de hand van Ludwig van Beethoven. Maar voorgelezen door acteur Leopold Witte. Dat zei ik net even verkeerd. Waarvoor? Excuus. We zijn al een eindje op weg in de brievenserie. En Beethoven verkeert inmiddels in een al jarenlang dieper wordende crisis. Uit zijn pen vloeien eigenlijk nog maar weinig composities. Zijn gehoorproblemen nemen ondraaglijke vormen aan. En het getouwtrek rondom zijn neefje Karel houdt ook maar niet op. En hij wordt eigenlijk steeds depressiever. De buitenwereld mag echter voor geen goud merken dat het grote genie niet meer is wat het geweest is. En dus mengt Beethoven zich bijvoorbeeld in actuele publieke discussies over de allernieuwste technologische ontwikkelingen op muziekgebied. De metronoom. Een medestander voor het gebruik van het apparaat vindt hij in collega-componist Ignaz Moser.
2: Beethovens brieven. Het leven van Beethoven in zijn eigen woorden.
3: Wenen, november 1817. Wel, edele heer, het doet me oprecht deugd dat u mijn opvattingen deelt over de wijze waarop in muziek het tempo wordt aangeduid. Een manier die nog uit een barbaarse periode van de muziekhistorie stamt. Ik pieke er al een hele tijd over of ik niet van die onzinnige aanduidingen als allegro, andante, adagio of presto moet afstappen. Ik beloof u dat ik die aanduidingen bij toekomstige werken niet meer zal gebruiken. De metronoom van Meltzel biedt ons daartoe een mooie gelegenheid. Of we hiermee bereiken wat zo broodnodig is, namelijk dat de metronoom gemeengoed wordt, is een hele andere zaak. Ik denk het eigenlijk niet. We zullen wel weer voor dwingelanden worden uitgemaakt, daar twijfel ik niet aan. Maar als de zaak ermee gediend is, is het nog altijd beter dan dat men ons verwijt ouderwetse gewoontes te willen handhaven. Vanzelfsprekend moeten sommige personen het voortouw nemen om enthousiasme te wekken. Als het aan mij ligt, kunt u op mij rekenen en ik wacht met genoegen af welke taak u mij daarbij toebedeelt. Met hoogachting, uw meest toegenegen Ludwig van Beethoven.

Ja, mooi. Deze fuga voor strijkquintet, opus 137. Een beetje een curieus werkje. Wordt weinig gespeeld ook. In dit geval wel door de WDR Symfonie Orkest en de Cologne Chamber Players. Een hele mond vol. Ja, Beethoven die gaat inderdaad helemaal op in het gebruik van die metronoomaanduidingen. Maar van het helemaal uitbannen van die onzinnige tempoaanduiding waar hij het over heeft, komt het ook niet. Want daar is Beethoven ook weer niet productief genoeg voor. Dit, ja, het is een beetje het Niemendalletje misschien, deze fuga voor strijkquintet. Maar het is eigenlijk het enige wat hij dat jaar componeert. Nou, alle brieven van Beethoven, voorgelezen door Leopold Witte, zijn ook te vinden als podcast. Via de NPO Luister-app of via de website. Natuurlijk npoklassiek.nl. En dat brengt bij mij heel wat anders. Muziek van Simeon ten Holt. Ik speel het regelmatig, moet ik zeggen, met het Simeon Quartet, de Canto Ostinato. Maar er is meer na Canto Ostinato. Dat was eigenlijk het eerste werk van Simeon ten Holt in die nieuwe stijl. Dan hebben we het over 1979, toen dat werk, beroemde werk, verscheen. Maar daarna heeft hij nog allerlei ander werk geschreven wat ook hetzelfde DNA eigenlijk

deelt, maar wat toch anders klinkt. En dat wordt, vind ik, veel te weinig gespeeld. Maar ja, kijk, als je het programmeert, dan merk je toch dat er minder mensen een kaartje kopen. Mijn vraag is eigenlijk een beetje, als ik dit nou eens zou programmeren ergens met vier vleugels, het werk Lemniscaat bijvoorbeeld van Simeon ten Holt, zou je een kaartje kopen? Laat maar weten in de app.

0: een klein gedeelte uit Lemniscaat van Simeon ten Holt, gespeeld door het Rondane Kwartet. En ik krijg al flink wat berichtjes in de app. Ik heb al eigenlijk heel wat kaarten verkocht zonder dat ik het concert geprogrammeerd heb. Maar het staat me wel aan. Ik vind het prachtig, moet ik zeggen, Lemniscaat. Ook mooie Schaduw nog Prooi van Simeon ten Holt. Horizon is mooi. Canto Ostinato is natuurlijk ook prachtig. Maar het is wel leuk om te horen dat er meer is dan alleen dat werk. Het was eigenlijk een beginpunt van iets. En dat is later nog in allerlei andere gedaantes ook voorbijgekomen. Dan toch weer anders en verder ontwikkeld. Dus ik vond het leuk om een keer mee te nemen in dit programma. Dus ik hou het in gedachten om het eens een keer weer op het podium te brengen wat mij betreft.
1: Passaggio Late Night met Jacobus den Herder. Op NPO Klassiek.

Heer, ontferm u over ons. Oftewel het Kyrie eleison, de majesteitelijke opening van de Ho-messe van Johann Sebastian Bach. Hier uitgevoerd door Pygmalion onder leiding van hun vaste dirigent Raphaël Pichon. In november zijn ze weer in het Concertgebouw in Amsterdam. Dat is wel een aanrader om heen te gaan. En dit is muziek van Manuel Blasco de Nebra.

Het tedere openingsdeel van de vijfde pianosonate van Manuel Blasco de Nebra, gespeeld door Javier Perianes. Ja, mooi. Pieter van Nes die ruimt op de maandagavond ruimte in, zo rond deze tijd. Het is 23:30 in de nacht, bijna de begin van de late avond, begin van de nacht. Dan ruimt hij ruimte in voor een boek van Remco Kampert, of een dagboek van een poes. Heel leuk, gezien vanuit de poes Poef, die het leven bekijkt van de baasjes Bril en Rok. En daar neem ik ook zo mijn aandeel van mee. Remco Kampert. Ik kom niet meer zo vaak in de tuin als ik wel zou willen. Dat komt door Rode Harry, de buurtkater en terreur van de tuinen die ik vrees. Het is een onbehouwen heerschap die geen andere katten in zijn wijk verduurt. Maar een enkele keer, waarvan ik altijd hoop dat het voorgoed is, blijft hij binnen in zijn eigen huis en bloeit het poezenleven in de achtertuinen op. Ik zoek dan het gezelschap op van mijn goede vriend de Comtesse de Noailles. Onder een hortensiastruik of op een tuintafel, lekker bakken in de zon, indien aanwezig, geven we ons over aan mijmerijen. We denken aan vlinders, maar meestal aan niks. Aan vlinders denken maakt onrustig. Ik prefereer het om aan niets te denken, wat nog een hele kunst op zichzelf is. Je moet jezelf er niet toe dwingen, want dan lukt het niet. Je moet je eraan overgeven zonder iets te wensen. We zeggen niet heel veel tegen elkaar. Het is voldoende om in elkaars gezelschap te zijn. De comtesse heeft altijd mooie lintjes om, roze of paars met belletjes eraan. Ik zou dat niet om mijn hals kunnen verdragen. Eén keer probeerde Rok mij ook zo'n lintje om te doen. In plaats van een belletje hing er een kokertje aan. En in dat kokertje had ze een papiertje gestopt waarop ze had geschreven hoe ik heette, waar ik woonde en ook nog mijn telefoonnummer. Dat was voor het geval ik weg zou raken. Het is voor je eigen bestwil, Poef, zei Rok, toen ik me verzette tegen deze belemmering van mijn vrijheid. Ik verweerde me steeds heftiger en tenslotte gaf Rok haar pogingen op. De comtesse de Noailles heeft geen last van haar halsversiering. Ze trekt zich er niks van aan. Een zekere ijdelheid kan haar natuurlijk niet ontzegd worden. Ijdelheid die een gevoelig geslacht wordt toegebracht als ze aan het eind van de in elkaars gezelschap doorgebrachte uren naar binnen wordt geroepen. Komt, komt, komt! Dan maken die kwikjes en strikjes opeens een belachelijke indruk.

Philip Glass, Façades. Ja, mooi. Mooi gespeeld door duo Peaks. Ties Mellema is dat op de sopraan saxofoon en Barry Jurjus op de vibrafoon in dit geval. Dat was een sfeervolle muziek. Afgelopen weekend was ik met de Fromme Mannen, mocht ik mee op pad. Ik viel in achter de piano. En we waren in Duitsland, in Ingelheim, in de buurt van Koblenz. Met een heerlijk typisch Fromme Man programma. En ik zat met twee van die Fromme Mannen in de wagen. Dus ik heb allerlei achtergrondinformatie die ik hier helaas niet mag delen. Maar wat mij ook opviel is dat ze een nieuwe plaat bij zich hadden die binnenkort verschijnt. De eerste soort proefpers daarvan. En die heb ik achterover gedrukt. Dus die heb ik hier nu zomaar op de draaitafel liggen. Dus vaak in de vrijplaatrubriek aan het begin van dit programma draaien we platen die al veel langer geleden zijn opgenomen in de jaren 50, 60, 70. Maar deze is dus hartstikke nieuw. Dus die komt binnenkort uit en ik mocht vast een stukje laten horen. En ik heb gekozen voor het liedje Vondelpark van Ruud Bos. Bekende componist, arrangeur, pianist natuurlijk. En die heeft speciaal voor Fromme Man dit geschreven. Ten tijde van de coronaperiode. En de tekst is van schrijver Herman Pieter de Boer.

Ja, nu is het klaar. Wat mooi, het liedje Vondelpark van Ruud Bos van de Krakend Nieuw, zo heet het album ook. Een krakend nieuwe LP van Vommerman. Binnenkort te bestellen via hun website. Doe dat zeker, want dat is hartstikke leuk. En het is nu inmiddels, we gaan natuurlijk weer een beetje de donkere maanden in. En op de B-kant van dit album staat niks minder dan kerstmuziek. Dus maak je jezelf niet blij, doe het dan een ander aan, zou ik willen zeggen. En wil je ze live horen, deze Vommermannen? Dat kan ook nog op 29 augustus, dat is een zaterdag, om 7 uur 's avonds tijdens Klassiek in het Park in Rotterdam. En een dag later, de 30ste augustus, tijdens Uitgastfestival in Lelystad. En dat is dan om 11:45 in de middag. Nou, hartstikke leuk, gaat dat zien. Het zit erop, het is de laatste minuutjes van deze uitzending en van maandag 17 augustus. Deze zender gaat in de nacht in en dat geldt ook voor mij. Het was me genoegen weer op deze plek. En de laatste muziek, de nachtmuziek, is een verkleerde nacht in dit geval. Dat prachtige muziek van Arnold Schönberg. En daarmee wens ik u een mooie nacht.

0: NPO Klassiek. Ga mee op ontdekkingsreis door het leven van Ludwig van Beethoven. Het Belcher Quartet speelt 3 strijkkwartetten uit verschillende periodes van zijn leven. Geniale en prachtige muziek. Je hoort het live op NPO Klassiek. Luister mee. Morgen om 8 uur Beethoven in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
2: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
3: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
9: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Zacht licht, klare taal, de kunst van de dag

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van dinsdag 18 augustus. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zei dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Yeşil Gus en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk.

0: De zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Yeşil Gus en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer, het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Klassiek. De nacht.

We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijdt u op de A7 Hoorn richting Den Oever, dan komt u tussen afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A7 Hoorn richting Den Oever, dan komt u tussen afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen.